0: Show. Blend.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De man kreeg 25 jaar cel voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de Senaatscommissie kan Fauci wel vervolgd worden voor mijnheid voor uitspraken die hij na de gratie doet. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. Daarbij wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens de rechtszaak meer bewijs. De man werd veroordeeld tot een celstraf en taakstraf voor het wurgen van zijn vriendin. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen. Voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. De VS noemt het een reactie op aanvallen van Iran. Dat land vuurde gisteren raketten af op Jordanië, onder meer op Amerikaanse bases. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De Amerikaan die schrijver Salman Rushdie neerstak in New York is nu ook veroordeeld voor terrorisme. Hij hoort in november welke straf hij daarvoor krijgt. De 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor de aanslag van 4 jaar geleden. Volgens de aanklagers is de aanslag niet los te zien van een fatwa tegen Rushdie, een oproep van islamitische leiders om hem te doden. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte eergisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer, het is helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer wolken. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf

0: Manik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de aanvallen van Iran. Gisteren werden Amerikaanse bases in Jordanië beschoten. Vrijdag zei president Trump nog dat hij ruimte wilde maken voor gesprekken met Iran. De onderhandelingen verlopen al maanden erg moeizaam. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten zwemmend aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten de tocht vanuit Marokko naar Ceuta, dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De tocht is niet zonder gevaar. Het afgelopen jaar kwamen zeker 60 mensen om het leven toen ze de overtocht probeerden te maken. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden omdat hij bang is dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Trump. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar republikeinen zeggen dat hij alsnog vervolgd kan worden voor mijnheid bij uitspraken na die tijd. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag een spoedzitting over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. De KNVB zegt tegen Nieuwsuur dat de FIFA daarmee een grens overgaat. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 6 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. Het Amerikaanse leger heeft vannacht weer doelen in Iran aangevallen, voor het eerst sinds vrijdag. Iraanse media melden onder meer aanvallen in Bandar Abbas en op het eiland Kish. Volgens de VS is het een reactie op de Iraanse aanvallen van gisteren, toen Amerikaanse bases in Jordanië werden beschoten. President Trump zei daarna dat de VS Iran heel hard zou aanpakken. Afgelopen vrijdag werden de aanvallen nog gestaakt, volgens Trump om de gesprekken met Iran een kans te geven. Op het strand van het Duitse waddeneiland Norderney is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de FIFA om een nieuw bedrijf op te zetten. Die onderneming moet de commerciële rechten voor het WK gaan beheren. De FIFA wil zo extra geld binnenhalen. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Vandaag wordt het plan van de FIFA besproken in een spoedoverleg van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer, de dag begint zonnig, later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn 6 doden gevallen, onder wie kinderen. 8 mensen raakten gewond. Ook andere delen van Oekraïne werden door de Russen onder vuur genomen. In de hoofdstad Kiev viel zeker 1 dode. In de westelijke stad Lviv sloegen raketten in op 2 appartementencomplexen. 15 mensen raakten daar gewond. Vanwege de Russische aanval zette Polen gevechtsvliegtuigen in om zijn luchtruim te beschermen. De Universiteit Utrecht start een onderzoek naar belangenverstrengeling bij de vakgroep farmacologie. Trouw, De Groene Amsterdammer en Investico zochten uit dat consultancyklussen van een hoofddocent verder gingen dan de regels toestaan.
2: En daar staat in dat het bijvoorbeeld altijd duidelijk gemeld moet worden en dat het geld in principe altijd naar de universiteit moet vloeien. Als het werk ook in lijn is met wat die onderzoeker doet voor de universiteit. En de UU laat aan ons weten dat hier niet is gebeurd.
1: Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht bij een verhoor door de Senaatscommissie over de bron van het coronavirus. Meer dan 100 keer zei hij:
3: Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the Fifth Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Thank you.
1: Hij was bang dat zijn uitspraken tegen hem worden gebruikt en dat hij ondanks zijn gratie alsnog wordt vervolgd. Republikeinen zeggen dat hij Chinees onderzoek betaalde waaruit het virus zou zijn ontstaan. Fauci spreekt dat fel tegen en bewijs is er ook niet. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten kans op wat regen. Door 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
4: Good morning. De morningshow gaat beginnen zometeen met muziek van Ciara en 50 Cent. Maar eerst Salt and Pepper en En Vogue met Oh What a Man. Good morning.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO.

0: Jasmine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Angelique.
0: You awake?
2: Yes.
0: Let's go. Hoort het? We're really awake.
2: Ja, we zijn wakker.
0: Maar bij jou zie ik wel een beetje kleine oogjes, hoor.
2: Ik moet eerlijk bekennen, ik heb echt maar 3 uurtjes geslapen.
0: What did you do?
2: I did something amazing, maar dat ga ik je straks allemaal vertellen.
0: Oké. Ja, ik ben benieuwd. Dat is lekker.
2: Ja, en jij, hoe was jouw dag gisteren?
0: Ja, heerlijk. En zeg maar, ik zit dan in dat ochtendshowritme als dat inval-dj. Ja. En dan heb ik toch het idee van, ik kan dan s'avonds niks doen, want ik moet vroeg naar bed. En gisteren dacht ik, nee, ik ga toch lekker het terras op.
2: Nou, wat goed
0: dus
2: voor
0: ik
2: jou.
0: Heb echt de hele dag op terrassen gezeten. Eerst in Almere, toen in Amsterdam. En,
2: ja, daar was het weer ook al voor, toch?
0: Ja, het was echt zo lekker.
2: Lekker, hoor.
0: Echt fijn. Dus,
1: maar hoe laat ga je dan uiteindelijk slapen?
0: Nou, viel mee. Ik was om 10 uur lag ik in bed alsnog. Schappelijk, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja, I did good. En dan vanochtend weer lekker fris. En ja, het is vandaag een beetje, als je niet van mijn stem houdt, moet je weggaan bij Blend vandaag. Want ik zit ook in de middagshow straks. Dus we gaan even lekker...
2: Het is gewoon Angelique dag vandaag.
0: Het is vandaag een beetje Angelique dag.
2: Ja, geniet er lekker van.
0: Ja, toch.
2: Ja.
0: Hey, wat hebben we? We hebben zometeen muziek van Sekou komt eraan. Dangerous Lover. En jouw classic.
2: Ja.
0: Je gaat wel een beetje voor baby making music, hè?
2: Zeker.
0: Oké, let's go. Let's go. Aaron Hall heb ik voor je. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Curiosity is dit.
3: Like that.

0: fijn nummer is dit van Sekou en Dangerous Lover.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik ben weer eventjes in mijn mapje gedoken. Uh-huh. Van waar heb ik vandaag zin in? Mm. En je had in de tijd, nou, ik was denk ik een jaar of 15, 16... Yeah. Dat er heel veel van die R&B-groepen uitkwamen.
0: Ja, heel veel.
2: Heel veel. Het was echt ineens zo. Je had SWV, Shy, ja. Jade, Silk.
0: Ja, ja,
2: maar je had dus ook H-Town.
0: Ja.
2: Deze jongens. En ze waren ook bekend als The Gents.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, H-Town, jeetje. Dat was wel een van die jongens waarvan ik dacht, oh, die was wel cute.
0: Ja.
2: Dus dan blijf je toch hangen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dat je denkt, nou, dan ga ik het liedje toch wel vaker draaien.
0: Zo ging dat wel, inderdaad.
2: En dan hoopt u dat hij weer voorbij kwam op TMF of op MTV.
0: Mm-hmm.
2: Dus ik dacht, nou, ik ga weer eventjes lekker terug in de tijd. En ik had wel zin in Knock in the Boots van H-Town.
0: Ja, ik zei altijd een beetje babymaker music. Yes, ja. Early morning.
2: Daar dacht ik toen niet aan, maar ik snap het volkomen.
0: Ja, en het is warm.
2: Ja.
0: I don't know what you're doing this morning, but
2: have fun.

0: kwam later. Oh. Of was die streng? Nee, die pleister die kwam later. Ja.
1: Oh, ja. Ah, dus,
0: Nelly, die hoorde je met Country Grammar. Wat gaan we doen met het weer? Hoe wordt het?
2: Nou, de dag begint zonnig.
0: Oké.
2: Ja, later zijn er wel meer wolken. In de middag is er in het zuidoosten zelfs kans op wat regen.
0: Oh, ja.
2: Nou, is altijd goed voor de plantjes. En het wordt 22 graden direct aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg.
0: Aan de zee moeten we zijn. Dus, lekker.
2: Ja.
0: Hey, zometeen gaan we het hebben over de nieuwe Spider-Man film. Want die gaat vandaag, die draait vanaf vandaag in de bioscopen. Ja, ik weet niet, ben jij een beetje Spider-Man fan?
2: Ja, ik vind Spider-Man wel leuk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ja. Ja, bij mij gaat het iets verder dan wel leuk.
2: Oh ja?
0: Het gaat wel, maar gewoon de hele MCU, heel Marvel, heel alles. Maar we gaan zo meteen praten met iemand die de film al heeft gezien.
2: Oeh.
0: Dus no spoilers though, dus don't worry.
2: Oké.

0: schitter in heel veel verschillende films. Hè. Ze stonden laatst op de rode loper voor The Odyssey, die film van Christopher Nolan. En reizen nu de wereld rond voor de première van de vierde Spider-Man film. Spider-Man Brand New Day, een film waar fans, a.k.a. ook ik, fans, heel lang naar uitkijken. En die vandaag dus in de bioscopen draait. En filmjournalist Merel van Baal van de Veronica Superguide, die heeft de film dus al gezien. Mogen we eventjes gewoon even bellen? Merel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Hey. Goedemorgen.
0: Eventjes voor de mensen die het niet helemaal meer scherp hebben. Want waar begint Spider-Man Brand New Day? Waar zijn we gebleven?
1: Ja, in de vorige Spider-Man film moest Spider-Man, dus Peter Parker, die had een spreuk bedacht. Waardoor het, maar dan ging het helemaal in mis.
0: Oh, ja.
1: En heel de multiverse, weet je nog? De multiverse, ja. Al die verschillende universen. Nou, die gingen helemaal verkeerd. Toen hij bedacht om te zorgen dat als het nog goed komt, dat iedereen vergat dat hij Spider-Man was. Dus eigenlijk moest iedereen Peter Parker vergeten. Dus iedereen weet nog wel Spider-Man bestaat als een superheld, maar niemand weet meer bestaan van Peter Parker. Dus ook zijn beste vrienden niet, MJ niet.
0: Nee.
1: En dat is eigenlijk waar deze film weer begint. Ja. Dus hij is heel erg eenzaam. En hij is alleen. En hij is nog wel een Spider-Man.
0: Ja.
1: Maar hij heeft al zijn vrienden niet. Hij heeft zijn geliefde niet. En in deze film draait het heel erg daarover eigenlijk.
0: Ja.
1: En gaat het ook erover dat, omdat niemand meer weet wie Peter Parker is. Mm-hmm. Alleen nog Spider-Man. Nou, hij is alleen nog Spider-Man. Ja, verandert er ook iets bij hem?
0: Oké.
1: Puntje. Probeer niet te veel te spoilen.
2: Ja, dat is wel lastig, lijkt me, ja.
0: Oh, dat klinkt alsof hij bijna evil gaat worden of zo.
2: Oké, nee, ja. Hey, er is jarenlang uitgekeken naar deze nieuwe film. Maakt Brand New Day nou echt de hoge verwachtingen waar?
1: Ja, ik moet zeggen, ik vond hem wel heel erg tof. Omdat eigenlijk wel dat in alle films, eigenlijk alle superheldenfilms, die multiverse dingen.
0: Ja.
1: Waardoor het zo ingewikkeld was. Op een gegeven moment maakte het eigenlijk ook niet meer heel veel uit wat er gebeurde, want jij had ook weer een ander universum.
0: Ja.
1: En riet van door elkaar. Dus ja, ik was bijna een beetje afgehaakt. En ik vond de Spider-Man films dan wel heel erg goed, om eerlijk te zijn. Dus ik was er heel enthousiast over. Ja, ik vind deze heel erg gaaf, omdat het is wat duisterder. Het is iets intiemer. Het is iets menselijker allemaal weer.
0: Okay.
1: Dus dat vind ik heel, heel erg vet. Wat wel weer een beetje gebeurt, en dat is Marvel wel te vaak en te veel, is dat op heel veel vlakken voelt het ook wel als een film dat je denkt, ja, het is meer een setup naar de volgende films.
0: Oh, ja.
1: Wat ook weer een goed teken is voor fans, want er komen sowieso wel weer meer films aan.
0: Ja.
2: Maar wat als je nog nooit eerder Spider-Man films hebt gezien, en je gaat voor het eerst naar, je denkt, oh, ik ga even naar een Spider-Man film kijken. Moet je echt al die anderen gezien hebben voordat je naar deze gaat?
1: Ik denk dat dat dus meevalt. Waarbij de volgende moest dat dus wel. Omdat je had die multiverse ding. Het was zo ingewikkeld. En al die verschillende personages. Dus als je midden in een film kwam, dan dacht je echt van waar gaat het in godsnaam over. Dan had je 10 andere films moeten kijken.
0: Ja.
1: Maar deze valt het dus mee. Omdat het echt Brand New Day. Ja, het voelt ook wel als een brand new day. En ik moet zeggen, het is wat duister, het is wat volwassener. Tom Holland is natuurlijk ook ouder dan in vergelijking met de eerste films. De eerste film was hij 18 toen het begon. Over, dan had je 10 andere films moeten kijken.
0: Ja.
1: Maar deze valt het dus mee, omdat het echt brand new day. Ja, het voelt ook wel als een brand new day. En ik moet zeggen, het is wat duister, het is wat volwassener. Tom Holland is natuurlijk ook ouder dan in vergelijking met de eerste films. De eerste film was hij 18 toen het begon. Dus, echt een poepje. En

0: MCU? Weet je, in aanloop naar Doomsday en dat soort films?
1: Ik denk dat Doomsday vooral, dat wordt om heel eerlijk te zijn.
0: Okay.
1: Die is zo groot. Dus ik vind deze heel erg tof en heel erg leuk.
0: Yeah.
1: Maar ik denk dat Doomsday, ja... Nou ja, dat durf ik nou niet te zeggen, want ik zit mezelf ook helemaal gek te maken. Ja. Die moet wel heel groot en goed worden met Robert Downey Jr. Kan niet anders.
0: Oh, te gek. En ik begreep ook van sommige mensen dat je bij deze Spider-Man moest huilen. Niet jij per se, maar mensen moesten huilen die hem gezien hebben al. Is het een tranentrekker? Moeten we tissues meenemen?
1: Oh, ik heb gehuild, toch?
0: Ja? Oké.
1: Absoluut, ja. Als je gaat huilen bij films, dan zitten we één. Omdat, zoals ik zei, weet je, hij is zo eenzaam en alleen. En hij acteert wat geweldig goed. Dus ja, als je daar niet een traantje van moet laten, ja, ik wel, absoluut.
2: Oké, Merel, hoeveel sterren krijgt deze film?
1: Ja, toch wel een dikke 4.
0: Een dikke 4 out of 5.
1: Een dikke 4. Okay. Als je van Marvel houdt, een dikke 4. Uh-huh. Neem je een date mee naar deze film. Die heeft niks met Marvel. Ja, dan gaat hij toch wel naar een magere 3 natuurlijk. Maar ja, hey, we hebben Tom Holland, we hebben Zendaya. En als je dan denkt, ik wil wel Tom Holland en Zendaya zien. Nou ja, je kan dus altijd nog naar de Odyssey.
2: Ja, die fantastisch was trouwens. Thanks voor de tip, ik heb het gezien. Geweldig.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Eerder vannacht stegen Poolse gevechtsvliegtuigen op vanwege grootschalige Russische aanvallen in Oekraïne. Daarbij vielen 7 doden. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd in Iran. Correspondent Daisy Moore over de doelwitten van die aanvallen.
1: Het gaat om, zeggen de Amerikanen, commandocentra, dronefaciliteiten, maritieme faciliteiten. Maar ook zijn locaties die belangrijk zijn voor de Iraanse olieindustrie zwaar gebombardeerd.
0: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Na de aardbeving in het zuiden van Japan eergisteren is het dodental opgelopen naar 28. Er wordt nog gezocht naar overlevenden onder het puin van een ingestort winkelcentrum. Door de schade is op veel plekken geen stroom. De KNVB en andere Europese voetbalbonden hebben vandaag met de UEFA een spoedoverleg over het WK-plan van de FIFA. De Wereldvoetbalbond wil een bedrijf opzetten dat de commerciële rechten voor het WK moet gaan beheren. Het is ook de bedoeling om aandelen uit te geven. Sportjournalist Edwin Schoon kreeg bericht van KNVB-voorzitter Frank Pauw.
2: Zijn standpunt, het standpunt van de KNVB moet ik erbij zeggen, dat hiermee een grens is bereikt en overschreden, en dat ze dus ook niet akkoord gaan met het FIFA-voorstel.
0: Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: samen met Blackstreet. En get ready met het sampletje natuurlijk, hè, van Night to Remember. Shalamar. Hey, Jasmin.
1: Hey, Angelique.
0: 6 juni 2002. Ja. Wat deed je toen?
1: Oeh. dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: ik ook niet. 2002, wat was ik toen?
1: Ja, eng. Hoe oud was ik toen?
0: Ik weet kan het niet. Ik weet wel dat ik een eerste vriendje al had.
1: Ja?
0: Volgens mij, dus ik was 16, denk ik. Ja.
1: Oké, wow.
0: En op het strand van Malibu stonden toen twee hele verschillende vrouwen... Mm-hmm. een videoclip op te nemen. De ene was een beetje badass, Rough Riders First Lady... met van die hondenpoten op haar...
1: Oh, ja,
0: dat weet je
1: ook
0: wie ik het heb, precies.
1: Ja.
0: En die ander was toen nog een beetje sweet, innocent... een beetje tomboyish, maar wel met echt een engelenstem.
1: Ja.
0: Weet je over wie ik het dan heb?
1: Natuurlijk. Ja, Yves natuurlijk, met die de korte koep, weet je wel. Ja. Nou, de stoere chick. En Alicia Keys.
0: Ja, inderdaad. Ja. En dan vraag je toch af, nou, hoe kwamen die twee dan samen? Was dat een idee van een label of van iemand? Nou ja, Yves vertelt het zelf.
2: They came to me with the song, with the hook was already there. Someone had referenced it. They were like,

0: met Sober.
1: Mm-hmm.
0: Dat is fijn weer. Hey, we hadden het eerder al over toen we hier begonnen. Jij hebt een klein beetje kleine ogen, 3 uurtjes geslapen. Ja. Maar dat had wel een goede reden.
1: Ja, zeker, zeker. Ik, gisteren was een goede vriend van mij jarig, Patrick. Oh, en die woont niet in Nederland, is een Amerikaan. Ja. Dus die was hier gewoon deze week. En toen zei hij tegen mij van, hey, wat doe je woensdag? Ik ben al jarig, maar ik ga dan ook naar het concert van Duran Bernard.
0: Oh, wat leuk.
1: It's a good friend of mine. En dan ik altijd, ja, die Amerikaan die altijd zegt van, it's a good
0: Iedereen
1: friend of mine.
0: Iedereen is good friend, ja.
1: Dus ik dacht, okay, prima. Ja. Dus we gingen lekker uit eten. En toen zei hij van, yeah, we're on the guest list. Okay. Dus ik dacht, chill. Dus we kregen ineens bandjes.
0: Ja.
1: Backstage. Ik denk, oh.
0: Oh, want guestlist is niet altijd backstage. Nee. Dat zijn twee verschillende dingen.
1: Dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Dus ik zo, oh, we moeten... Ja, backstage. Ik kende Melkweg, want daar was het concert. En dat ken ik wel een beetje, maar denk ik... Maar daar heb je niet echt een backstage waar je kan chillen en kijken naar het concert.
0: Nee, het is echt achter.
1: Achter, op het podium.
0: Ja.
1: Of, er was een soort van deurtje waardoor je wel voor het podium dan terecht kwam.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we uiteindelijk naartoe gaan. Maar we liepen zo backstage en hij zou beginnen. Dus we hoorden al een begintune.
0: Ja.
1: En we zien zijn bandleden daar zo staan. En ineens zien we hem er staan. En hij zegt, hey Patrick! Dus hij kwam echt zo aangerend.
0: Oh, you really knew it.
1: Ik dacht, okay, so they really do know each other. Mm. En toen zei hij, oh hey, nice to meet you. Dus het was super leuk. Hij deed het concert fantastisch.
0: Yeah.
1: Iedereen zong mee. Hij is echt een performer. Ja, echt een goede...
0: En ook heel inspirerend. Ja. Was hij dat ook wel? Ik heb hem op North Sea Jazz vorig jaar gezien.
1: Ja.
0: Ook steeds van die quotes dat je denkt, inderdaad, alles is mogelijk
1: maar
0: in het leven.
1: Maar dus dat. Ja. Weet je, niet opgeven. En ook connect even met je buren. Hey neighbor, how are you? Weet je, I'm okay. Are you okay? En ook naar jezelf toe. Dus het was ook super tof om dat zo mee te maken. En daarna dacht ik, nu is het klaar.
0: Yeah.
1: Maar toen kwam die manager en zei, kom gezellig met ons mee. Dus we gingen naar boven, naar zijn kleedkamer.
0: Zo.
1: En gingen we daar chillen met zijn vrienden. En dacht ik, oké, dan zitten we hier. En toen heb ik nog wel de stoute schoen aangetrokken. En toen zei ik, ik werd natuurlijk al voorgesteld door mijn vriend.
0: Ja, ja.
1: Van, hey joh, she's a famous actress in Holland. En she has her own radio show. En toen heb ik hem erin gekopt. Zo van, zou je een kleine shout-out kunnen doen?
2: What's going on? This is Duran Bernard. And you are tuned into the morning show at NPO Bland.
0: Oh, that's so smooth.
1: Dat is toch leuk?
0: Wat heerlijk. Dat vind ik echt heel leuk.
1: Ze vroegen nog of ik mee wilde afteren, maar ik heb gepest.
0: Ah, jammer. Had hem meegenomen.
1: Ja.

0: Altijd fijn. Shaggy met Oh Carolina.
1: Het NPO Blend weer.
2: Er is veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wel wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima ligt tussen 22 graden aan zee tot 34 graden in Limburg.
0: Lekker, lekker. Hey, zo meteen gaan we even weer bellen in het kader van hiphop.
2: Ja.
0: Hiphop bestaat op 11 augustus 53 jaar. Mm-hmm. Gaan we vieren hier op Blend met de hiphop top 153.
2: Ja.
0: We voeren er 100 aan toe. We willen ook graag jouw stem horen. Dus laat weten via
2: npoblend.nl.
0: Precies, wat jij graag zou willen horen in die lijst. Hebben we echt nodig, want we moeten verzamelen input.
2: Zeker.
0: En we verzamelen eigenlijk ook al de hele week van toffe mensen uit de hiphop scene. En zo meteen gaan we even bellen met
2: Eli.
0: Yes.

0: BN After Hours. Hey, op 11 augustus vieren we bij Blend 53 jaar hiphop. Dat doen we met de Blend Hiphop Top 153.
1: Ja. Yes.
0: Op nplblend.nl kan je stemmen op jouw favoriete hiphop tracks. En dan echt een beetje kijken, de favoriete tracks all time. En om je alvast gewoon een beetje te helpen, inspiratie op te doen, bellen we in aanloop naar deze lijst met grote hiphop liefhebbers, met connoisseurs en met artiesten.
1: Ja, en vandaag is dat onze eigen Rotterdamse trots E-Life. E-Life, ja. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Good morning. Hey, voordat we beginnen over hiphop, eerst jij. Want jij bent net terug van een reeks concerten in Oostenrijk en Zwitserland. Hoe was dat?
2: Ja, goed. Ja, het is het festivalseizoen, dus het ging de hele wereld over om een ringetje te doen, zeg maar.
1: Oh, wat heerlijk. Dus dan zeggen ze in Zwitserland gewoon van, nou, we willen jou even hebben. En dan, wat doe je dan? Een paar tracks en dan ben je weer weg.
2: Ja. Basically, is dat het, ja.
1: Heerlijk.
0: Dat is in principe gewoon wat optreden überhaupt is.
1: Nee, maar ik bedoel meer, je kan toch ook blijven chillen en dat je dan geniet van het festival en daar nog een paar dagen aan vastplakt.
2: Ja, maar daar is het net iets te druk voor. Dus ik zou het wel willen, maar het komt later dit jaar wel.
1: Oké. Het is nu gewoon even harken. Werken.
0: Ja,
2: werken.
0: Tof. Hey Ilef, jij bent echt ook echt wel onderdeel van de hiphopgeschiedenis van Nederland. Het is zelfs zo, ik heb nog ergens een foto in het plakboek. Ik maakte nog foto's met artiesten. Met mij, mijn broertje en met jou. Maar dan, ik was echt heel jong. Dus, dus ik heb je ooit ontmoet, Ilef. Supergezellig.
2: Hip-hop.
0: Wow. Ja, dat is toch dat zijn die dingen. Op een gegeven moment ga je dan in radio werken en dan ontmoet je al die mensen in een professionele setting.
2: En dan valt het tegen.
0: Nee, zeker niet bij jou. Hey, als we het hebben over hip-hop, want we gaan die lijst dus maken en we zoeken inspiratie van wat zijn nou de ultieme hip-hop tracks. Wat is er dan één voor jou waarvan jij zegt, nou, denk eens aan die?
2: Nou ja, dat is wel eentje van iemand die waar vaak overheen gekeken wordt, die best wel een geschiedenis heeft. Dat is Kony G, lid van een groep, de Treacherous Three, samen met LA Sunshine en Kumo D, en die kennen heel veel mensen wel.
1: Ja.
2: Maar hij is voor mij wel een van de mensen waarvan ik zoiets had van, oké, weet je, bracht ook dingen op een bepaalde manier, combineerde een beetje het klein beetje het commerciële met het straatleven. Mm. En denk echt wel een trendsetter wat dat betreft voor hip-hop in general.
0: Ja, en ook echt een van de early, want hij maakt al eind jaren 70 al gewoon muziek, toch?
2: Ja, we zijn oude mensen, dus we gaan verder.
0: Ja, nee, maar wat in zo'n lijstje, vaak gaan we dan vanaf een beetje eind jaren 80 kijken.
1: Ja.
0: Maar dit is.
2: Ja, dat is ook wel logisch natuurlijk. Ja. Ik bedoel, eind jaren 80, midden jaren 80 tot midden jaren 90 is toch wel de golden era van hip-hop.
1: Ja.
2: En ja, natuurlijk, dat heeft onvergetelijke klassiekers naar boven gebracht, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar ja, om daar te komen zit er natuurlijk ook nog wel een heel stukje geschiedenis aan vooraf. Je wordt vaak onderbelicht.
0: Nou, mooi. Vertel jij maar wat, want dit nummer is wel van eind jaren 80. De artiest zelf deed wel eerder dingen. Vertel, naar wie gaan we luisteren? Wie mogen voor je draaien?
2: We gaan luisteren naar Spoony G. Het nummer heet Godfather of Rap. Wat ik al zei, een van degenen die denk ik wel, eigenlijk de railroad tracks heeft neergelegd voor hip-hop in general.
0: Hey, en daar zijn we dankbaar voor. Ilef, hartstikke bedankt. We zetten hem op de lijst, we noteren hem. En een hele fijne dag nog, hè? En fijn festivalseizoen.
2: Hoi.

0: Hè, want dat hebben we gewoon ook nodig.
1: Zeker.
0: En waarvan je denkt, oh ja, deze track, als ik deze hoor, dan is mijn dag meteen weer goed.
2: Ja. Eigenlijk, normaal doen jullie dit als soort van begin van je werkdag.
0: Ja.
2: Maar omdat het nu vakantietijd is. Maar mensen werken nog, hè?
0: Ja, er zijn ook gewoon mensen die naar kantoor moeten of hun job doen thuis. Kan ook.
2: Precies.
0: Maar ja, de powerboeken is ook in het teken van...
2: Ja.
0: Onze hip-hop,
2: hip-hop-lijst,
0: 153-lijst.
2: Dus we zoeken gewoon powerful hip-hop-pokkoes.
0: Exactly.

0: vandaag bedoelen we echt over, nou ja, 10, 20 minuten.
1: Ja, dus, zeker.
0: En maandag kregen we al de dag van The Great Minds door Bart. Dinsdag Joey Badass, Devastated, die was lekker. Big Daddy Kane kwam van Wilma, ja. Young Gifted and Black. En vandaag dus wellicht een track van jou. En we zijn heel benieuwd. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. Ga naar het kopje Blend toe. Vul daar jouw favoriet in. En dan
1: horen we misschien jou.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. ING kende een goed tweede kwartaal, ondanks de onrust in de wereld. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. Ook lukte het ING om meer hypotheken te verstrekken, niet alleen in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Australië. In Polen is in de buurt van een dorp een krater geslagen van zo'n 10 meter breed. Correspondent Christian Pauwen vertelt dat het Poolse leger vannacht straaljagers de lucht instuurde.
1: Omdat een object Poolse luchtruim binnenvloog. Het lijkt te gaan om een Russische kruisraket. En die verdween op een gegeven moment van de radar. En die lijkt dus ergens daar nu te zijn neergekomen.
0: Het dorp waar de krater gevonden is, ligt zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne. De VS heeft voor het eerst sinds vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het leger zijn onder meer commandocentra aangevallen. Iraanse media melden dat er 3 burgers zijn omgekomen bij de aanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
2: Het zou gaan om een stel en hun 2-jarige kind. En 2 andere jonge kinderen zouden gewond in het ziekenhuis liggen nadat ze onder het puin vandaan zijn gehaald.
0: De VS zegt dat het een reactie is op de Iraanse raketaanval gisteren op een Amerikaanse basis in Jordanië. Bij het café van het Bonnefantenmuseum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, veel zon en de temperatuur stijgt snel. Vanmiddag zijn er wat meer wolken en kan er in het zuidoosten een bui vallen. De maxima liggen tussen 22 graden direct aan zee tot 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: all-time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. BNN Vara, Angelique en Jasmine.
1: Ja, en geef die hip-hop tracks door via nplblend.nl, maar ook even via de NPO Luister-app, want dan kunnen we misschien zo meteen al eentje draaien als powerpokkoe. Let's go.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Dit is Blend. NPO. NPO Blend.

0: Amy Winehouse, you know I'm no good.
1: Power pokoe. Yes. Ja, het is weer tijd voor de power pokoe.
0: En wat doen we dan?
1: We hebben gevraagd of jij je favoriete hip-hop track aan ons door wilde geven. We zijn ermee bezig omdat we richting 11 augustus gaan.
0: Ja, ja.
1: Waarop we de hip-hop top 153 gaan laten horen.
0: Zeker.
1: En ja, ook daarin nog steeds een oproep. Ga naar nploblend.nl en vul daar je favoriete hip-hop track in.
0: Ja,
1: en
0: ja, ja.
1: Wie weet staat die in de lijst.
0: Precies, en we hebben je input echt nodig. Hè? Want we beginnen
1: absoluut
0: de eerste keer dat we dit doen bij Blend. Dus we moeten ook gewoon wel weten van wat moeten we eruit.
1: Ja.
0: Dus let us know wat jij wil horen in zo'n lijst.
1: Maar we willen ook weten wat we nu moeten gaan draaien.
0: Ja, ja, ja.
1: En Jeroen zegt bijvoorbeeld... sorry, kan het niet laten, maar eigenlijk is hip-hop van Dead Press ook echt één voor de vroege ochtend.
0: Je hebt wel gelijk, man. Je hebt wel gelijk.
1: Ja.
0: Maar we hebben die van jou ook al gedraaid deze week. Dus, maar ik ga hem sowieso in mijn eigen lijst zetten. Dus
1: ja.
0: thanks voor die inspiratie weer, Jeroen.
1: Ja, en Miguel... goedemorgen, Miguel. Ja, je zegt een goedemorgen in de studio. We hebben je geprobeerd te bellen. Maar helaas neem je niet op. Wij dachten, ja goed, we gaan je even toch... Ja, we willen weten waarom je voor deze track hebt gekozen. Je hebt gezegd, Nas, it ain't hard to tell.
0: Ja,
1: toch?
0: En het spreekt ook wel voor zich, want Nas moet sowieso in die lijst komen.
1: Ja, ja,
0: en dan
1: ja.
0: Welk nummer, ja...

0: dat mee. Terwijl als je het nu hoort,
1: girl,
0: denk je...
1: Go, run.
0: Ja, run, Ashanti. Yeah. Because you're foolish.
1: Maar ja, we all been there. Yes, ja. Exactly. Hey, Angelique, het wordt opnieuw een tropische dag.
0: Mm-hmm.
1: En dan is natuurlijk één ding zeker. Je wilt iets in je glas dat minstens zo verfrissend is... als de airco die je niet hebt.
0: Oh, nee, heb ik niet, nee.
1: Nee, ik ook niet. En daarom leggen we vandaag een zomerse uitdaging neer. Bij chef Monier Toep kan hij geïnspireerd worden... door het nummer dat we zo gaan draaien.
0: Mm.
1: Een perfect drankje bedenken. We hadden gisteren hadden we London Loy.
0: Ja.
1: He,
0: die had een lekkere soort ananas shake met op Destiny's Child Say My Name.
1: Exactly. Nou, en vandaag is de challenge voor Monier. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hoe is het?
1: Ja, goed met jou dan.
2: Alles lekker, dankjewel. Het is lang geleden.
1: Ja, dat.
0: Jullie kennen elkaar, toch?
1: Ja, ja, Monier en ik hebben ooit samen meegedaan aan Goedemorgen Nederland.
0: Oh.
2: Sportief.
1: Sportief, ja. Sportief de dag beginnen.
0: Ja.
1: Nou, we hadden vooral heel veel lol.
0: Wacht even met die dansjes en zo.
1: Ja, met Olga, Pondeuren.
0: Oh, nou, gezellig.
2: Ja, het was hard werken.
1: Ja, als je denkt, even makkelijk. Ja, we hadden ontzettend veel plezier. En ik moet nog steeds bij je komen eten.
2: En nog steeds van harte welkom, oprecht.
1: Nou, dat is super lief. Hey, Monier, we hebben een track voor jou. Een milkshake van Kalief.
2: Ja.
1: Wat is volgens jou de perfecte zomermilkshake?
2: Vroeger ging ik nog wel eens in de zomer naar Marokko op vakantie. Tegenwoordig niet, omdat ik het te druk vind. En als ik dan in Marokko was, waar het dus heel warm is... hadden we altijd dezelfde milkshake, La Boca. En het is eigenlijk gemaakt van avocado, amandelen, dadel, melk en een beetje honing. Nou, als je dat mixt, is dat echt, echt fantastisch.
1: Oh, maar wacht, echt lekker.
0: Ik ben dus één keer in Marokko geweest. Ik was in Essaouira.
2: Precies,
0: bij het strand. En ik heb die gedronken en ik heb nooit meer in mijn leven die gevonden. Want het was zo amazingly lekker. En ik dacht alleen maar, waar vind ik dit? En nu kom jij hier mee opeens.
2: In Helmond, als je dadelijk langskomt.
1: Ja? Oh my god.
2: En heel af en toe doe ik daar nog een beetje oranje bloesemwater of rozenwater bij. Dat hij dan net iets bloemiger smaakt.
1: Oh.
2: Ja, dat is echt een heerlijke shake. Nog goed koud, fantastisch.
0: Oké, nog één keer even de ingrediënten.
1: Ja, avocado.
2: Ja. Avocado, amandelen, liefst geroosterd en dan heel fijn gemixt. Dadels, een klein beetje honing als je het zoeter wil. Melk en dan nog een beetje oranje bloesemwater of rozenwater.
1: Oh, Monier, wat doe je me aan?
0: Ja, we gaan hiermee aan de slag.
2: Dit is een uitnodiging.
1: Ja, dat is inderdaad een hele goeie.
0: We gaan het eerst zelf proberen te mixen. En als het dan waarschijnlijk mislukt, dan komen we naar jou toe.
1: Ja.
2: Heel goed, dan krijg je echter.
0: Ja, toch? Nou, Monier, dank je wel dat je dit met ons wilde delen, deze fijne milkshake.
2: Altijd welkom.
1: Dank je wel.
0: En een fijne dag.
2: Jullie ook, succes. Doei, doei.
1: Thanks, doei. En, de sound

0: elke keer dat we hem draaien deze week, ga je weer even terug in de tijd. Naar het concert van hem, hè?
1: Zeker, zeker.
0: I just might.
2: Caribbean Classic.
0: Yes. Ik heb er eentje van een artiest die we regelmatig hier draaien. En ik denk, als ik de naam zeg, dan denk je vooral aan één hit. Wayne Wonder.
1: Oh.
0: Dan denk je aan?
1: Weet ik niet.
0: No Letting Go.
1: Oh, ja,
0: No Letting Go.
1: Ja,
0: 2003,
1: sorry.
0: Hè, de zomer van twee.
1: Ik,
0: ja, ik snap het. Je hebt 3 uur geslapen.
1: I hear you.
0: Maar dat was die grote No Letting Go, no. Het sexy nummer is dat ook. Ja. Begin 2003 kwam die uit. En dat werd echt een grote zomerhit toen ook. Ook in Nederland was het echt wel een toplijst hitje.
1: Ja.
0: Maar de follow-up single was ook een heel goed nummer.
1: Dat maar geen hit.
0: Nou ja, het is een bescheiden hitje geweest. Okay. Volgens mij, ik zie het hier staan. Nummer 69 in de single top 100 van Nederland. Bescheiden.
1: Ja.
0: Maar voor mij was dit niet bescheiden. Voor mij was dit ook een ultieme hit.
1: Oké.
0: Van Wayne Wonder.
1: Oké.
0: Dus laten we die doen.
1: Ja.
0: Bounce Along was dat. Ik vind hem net zo lekker als No Letting Go, hoor. Moet je maar kijken of je hem voelt.

0: Maar, ik hoor twee vrouwen.
1: Precies. Ja,
0: maar normaal, Cuba.
1: Inderdaad. Cuba is even weg, maar die is vanaf maandag gewoon weer terug.
0: Ja, die is even lekker vakantie aan het vieren.
1: Ja.
0: Ik zag wat foto's van hem voorbij komen op de socials. Hij heeft het enorm naar zijn zin. Hij zit in Frankrijk ergens.
1: Oh, wat lekker.
0: Ja.
1: Oh, dan heb ik even hem geweld dat hij altijd heel ver weg gaat. Maar,
0: nee.
1: Een beetje is al wat.
0: Met familie en ik zag foto met baguettes.
1: Ah, lekker. Altijd goed. Hey, en zoiets, iets voor achter spraken we over de nieuwe Spider-Man film. Dus als je vandaag nog een hobby zoekt, je wil verkoeling, het is te heet, ga lekker naar de bioscoop. Daar draait de nieuwe Spider-Man.
0: Altijd goed.
1: En we spraken met Merel van
0: Baal.
1: Ja, precies. Ja. Zij is filmkenner, filmjournalist. Mm-hmm. En we hadden het over de nieuwe Spider-Man film, Spider-Man Brand New Day.
0: Ja.
1: En dat pikt eigenlijk op vanaf de vorige Spider-Man. En daar eindigde het. De multiverse was bijna opengecrackt door Doctor Strange. Oké, ik ga even in nerdmodus.
0: Ja, leuk.
1: Doctor Strange. Daar kwamen allemaal figuren van andere universes erin. En dat kon natuurlijk niet. Dus er is een spreuk gedaan en gezegd... Als iedereen nou vergeet dat Peter Parker Spider-Man is... dan komt het allemaal goed.
0: Okay.
1: Dus iedereen is vergeten. Dus iedereen weet wel wie Spider-Man is. Maar niet dat Peter Parker dat is.
0: Okay.
1: En dus ook al zijn vrienden niet. En dan is hij dus alleen. En daar gaat dus de nieuwe film verder. Nou ja, en volgens Merel is het best wel emotioneel.
2: Oh, ik heb gehuild, toch?
1: Ja?
0: Oh,
1: okay.
2: Absoluut, ja. Als je gaat huilen bij films, dan zitten we één. Omdat, zoals ik zei, weet je, hij is zo eenzaam en alleen. En hij acteert dat geweldig goed. Dus ja, als je daar niet een traantje van moet laten... Ja, ik wel, absoluut.
1: Ja, dus als je naar de bioscoop gaat, vandaag even tissues meenemen.
0: Ja. Of gebruik het shirt van je mattie.
1: Oh ja, een shirt.

0: Joni Mitchell. Ik was toch Joni Mitchell, maar dit is een sample van Joni Mitchell. Janet Jackson hoorde je met Q-Tip. En God Till It's Gone, hier bij NPO Blend. Bijna aan het einde van de morning show, maar blijf vooral lekker luisteren, want zometeen hier Jamie's Jam.
1: Dat zou ik leuk vinden, ja.
0: Vind ik wel, toch?
1: Ja.
0: Zo loodsen we de mensen langzaam.
1: Ja, zeker.
2: Wat kunnen de mensen verwachten vandaag?
1: Nou, we zitten vuistdiep in het onderzoek naar de essentials van En Vogue natuurlijk, hè.
2: Wat heb je al gehad?
1: My Lovin', Hold On, en Don't Let Go.
0: Oh. Ja, tuurlijk. Ja,
1: ja, mensen komen toch wel met de grote bekende hits, hè.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, maar ja, is logisch. Het zijn allemaal lekkere platen.
2: Snap ik.
0: En nog steeds geen Riddle.
1: Nog steeds geen Riddle. Nee, ondanks jouw campagne.
2: Suggestie. Ja, ja, maar, ja. Blijf volhouden.
0: Ik ga zelf maar appen.
1: Ja, app zelf onder een andere naam.
2: Kruip die luister-app.

0: in. Ja,
1: ja toch? Ja.
0: Onder andere
1: even
0: naam.
1: Even een accountje aanmaken.
2: Zeker.
1: Angie Woods.
2: Ja, hey.
1: Moet je niks.
2: Nee, ik zou niet te veel verklappen. Want, ja, maar dat kan.
1: Oh, heerlijk. Nou, lekker man. Tot er, nou ja, ik zie, nee, zie ik jou zo? Ik zie jou niet zo. Ik doe ook de middagshow.
2: Ook, tuurlijk.
1: Maar ik ben zo weer terug.
2: Oké.
1: Maar ik zie
2: je. Ik ga even een tukje doen op het bankje.
1: Ik ga even een tukje doen.
2: Lekker zeg.
1: En dan, dan zie je me zo.
2: Nou, hartstikke goed. Ik heb een stoel warm voor je. Ja.
1: Dankjewel. Oh, je hebt ook M&M en Khalid.
2: Tuurlijk.
1: KPNN. Oh, swing my way.
2: Het is alleen maar bangers. En we gaan beginnen met een banger ook. Alsof het weekend is.
1: Nou, ik zie het. Finally. Veel plezier bij JB. En een fijne

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook invloed op de kwartaalcijfers van grote bedrijven. Shell boekte in de afgelopen 3 maanden een winst van bijna 9,5 miljard euro. En dat is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. De torenhoge winst komt vooral door de gestegen olieprijs. En ook ING had een goed tweede kwartaal. De bank wist meer klanten te trekken en leningen te verkopen. De winst groeide afgelopen kwartaal daarom opnieuw naar 1,6 miljard euro. In een Pools dorp op 100 kilometer van de grens met Oekraïne is een onbekend object neergestort. Daardoor is er een krater ontstaan van zo'n 10 meter. Het Poolse leger zegt dat het vannacht een onbekend projectiel heeft gespot in het eigen luchtruim. De kans is groot dat de krater daardoor is ontstaan. Polen doet nu onderzoek naar de zaak. Een student uit Frankrijk heeft in Singapore een boete gekregen omdat hij aan een rietje had gelikt dat niet van hem was. De man van 19 filmde hoe hij een rietje uit een automaat voor sinaasappelsap haalde. Hij likte aan het rietje en stopte het terug in het automaat. De video ging viral en de man werd aangeklaagd. Hij krijgt nu een boete van €400 omdat hij spijt heeft en het bewuste rietje weer uit het automaat had gehaald. Singapore heeft strenge regels voor hygiëne. Het weer dan nog, veel zon, vanmiddag steeds meer bewolking en in het zuidoosten kan een bui vallen. Direct aan zee wordt het 22 graden, in Limburg kan het 33 graden worden. Morgen wordt het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Good morning. Een nieuwe lading Jamie's Jams met brand new Blend coming up. Chris Brown, Leon Thomas. Fantastische track gemaakt samen. Hoor je zo naar CC Peniston. En finally...

halve schoenencollectie online gezet. En dat zijn er nogal wat. Als ik mijn halve schoenencollectie online ga zetten, dan gaat het om 2 paar schoenen, weet je wel. Heb je niet zoveel aan. Maar die collectie van M&M, die is echt gigantisch. Je kan echt oneindig door blijven scrollen. Het zijn er echt honderden. En die gaat hij veilen voor de Marshall Mathers Foundation. Zijn eigen foundation die zich inzet voor kwetsbare jongeren in Detroit. Ja, ik zie dat er op sommige patas echt al $5,000 is geboden. Maar er staan er ook echt een paar van $300 op. Dus, en allemaal gesigneerd, hè? Stuk voor stuk. Dus als je nog op zoek bent naar een uniek cadeau of jezelf even wilt tracteren, zoek naar die Marshall Mathers Foundation en dan komt het helemaal goed. You're the Lose Yourself in Jamie Jams. Onderweg naar de lunch op deze donderdag. Met op de line-up vandaag onze vrienden van The Root.

bijzondere situatie. Ik weet niet of je dat filmpje hebt gezien. Chris Brown, die moest naar de rechtbank. Waar hij overigens heeft toegegeven dat hij inderdaad iemand met een fles tegen het hoofd heeft geslagen in die nachtclub een tijdje geleden. Zijn straffen hoort hij nog. Maar dan, ja, dan staan er allemaal vrouwen en kinderen en zo achter dranghekken te schreeuwen en te vragen voor een handtekening. Die hij ook wel gewoon geeft en zo, weet je wel. Ja. Ja, ik vind het altijd interessant. Zeg maar die hele discussie over cancelen, toch? Ik bedoel, nu snap ik dat je Chris Brown niet gelijk hoeft te cancelen omdat hij een keer mot had in een nachtclub, weet je wel. Maar ik bedoel, zijn de artiesten echt gecanceld? Zijn de artiesten echt gecanceld? Ik bedoel, als R. Kelly of Diddy op een feestje gedraaid wordt, zie ik mensen gewoon losgaan. Ja. Ja, misschien heb je ook wel zoiets van, ja, draai gewoon. Lang geleden dat ik een van die platen heb gehoord van hun. Ja. Dat is, misschien, ja. Zijn het ook wel platen die ze samen hebben gemaakt, toch? Goed, breng me nou niet op ideeën. Breng me niet op ideeën. Probeer het een beetje netjes en liefdevol te houden vandaag. Gaan we ook doen met Moni Love en It's a Shame zometeen.

0: Donderdag. Wat ga je doen dit weekend? Heb je nog plannen?
1: Smoke weed every day.
2: Men presents de hiphop top 153.
0: Hey, dit zou hem wel kunnen zijn, hè? Potentiële nummer 1, ik denk het wel. The next episode. Gaat sowieso hoog eindigen in de lijst met de 153 beste hiphop tunes aller tijden. Ik denk ook dat die lijst sowieso gedomineerd gaat worden door de legendes die je net op deze plaat hoorde, hè? Dre, Snoop en Nate Dogg. Ja, of denk je er anders over? Heb je een andere potentiële nummer 1? Want we gaan de verjaardag van hiphop vieren op 11 augustus. Bestaat het genre 53 jaar. Hele dag alleen maar bangers. De ene na de andere. En dan wil ik deze week in Jamie's Jams even bij jou inchecken om te vragen, ja, wat er dan op 1 moet staan. Wat vind jij? Even, ja, natuurlijk. Dre, Snoop, Nate Dogg, Tupac, Biggie. Maar het kan ook zijn dat je meer van die new school hip-hop houdt. Hè? Van, weet ik veel, Kendrick of J. Cole of zo. Of dat je vindt dat er een Nederlandse classic op 1 moet. Zou ook kunnen, iets van Opgezwollen of zo. Laat het even weten via de NPO Luisterapps. Ga even naar Blend, stuur me een berichtje. Welke track, wat jou betreft, hoog moet eindigen in die hip-hoplijst. Ga ik hem zo alvast even voor je draaien voor een klein beetje voorbereid hier op NPO Blend. En dan krijg je ook Michael Jackson zometeen naar Beyoncé. En eerst Trey Song.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat het vliegende object dat afgelopen nacht bij een Pools dorp insloeg zo goed als zeker een Russische raket is. Wat voor type staat nog niet 100% vast. Afgelopen nacht merkte de Poolse luchtverdediging een onbekend projectiel op, maar nog voor het onderschept kon worden verdween het van de radar. Later werd bij een dorp zo'n 100 kilometer van de grens met Oekraïne een krater van 10 meter doorsnee gevonden. Tusk zegt dat het in onbewoond gebied was en dat er dus geen onmiddellijk gevaar was. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,4% ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hielden economen hun hart vast, maar toch groeide de handel flink en consumenten gaven meer uit. Vooral in de horeca, maar ook werden er bijvoorbeeld meer elektrische auto's verkocht. Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar was de groei 1,3%. Kunstenaar Sanne Wevers keert terug op internationaal topniveau. Sinds de Spelen van Parijs in 2024 kwam ze niet meer in actie, maar in juni won ze goud op het NK op de balk. Volgende maand maakt ze op het EK haar internationale turnrentree. Haar zus Lieke Wevers is onlangs gestopt met turnen. Bij het café van het Bonnefante Museum in Maastricht zijn afgelopen weekend alle stoelen van het terras gestolen. Op camerabeelden is te zien hoe de dieven op hun gemak 88 designstoelen opstapelen en wegdragen. Volgens de bedrijfsleider van het museumcafé zaten de stoelen vast met ijzeren kabels. De buit heeft een waarde van meer dan 20.000 euro. Er zijn nu stoelen van het cateringbedrijf neergezet. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag trekt meer bewolking binnen en in het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen is het iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boomt. Jamie.
2: Yes, 2 over 11 op deze donderdagochtend. Zometeen even lekker die zonnestralen vieren met Shanna Paul. Je krijgt ook John Legend zometeen. Nas, samen met Lauryn Hill.

0: presents de Hip-Hop Top 153.
1: NPO Blend, het huis van de classic R&B, hip-hop en soul, waar we hip-hop op 11 augustus nog even extra in het zonnetje zetten, omdat het genre dan 53 jaar bestaat. Het was 53 jaar geleden dat ergens in de Bronx in New York een feestje werd georganiseerd, waar die draaitafels ineens tevoorschijn kwamen, waar een MC de boel aan elkaar praatte, rapte, met scratches en de hele culture die erbij komt kijken, zoals we die vandaag de dag kennen. En nou goed, 11 augustus is dus die dag dat je de hele dag vanaf 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds de beste hip-hop tracks aller tijden hoort. De vraag is wel een beetje, welke moeten dat dan zijn? Iedereen heeft daar net even een andere definitie over natuurlijk. Je kan ze doorgeven, hè? 10 tracks maximaal via npoblend.nl. Doe dat ook vooral even, want dan weet je zeker dat jouw favoriete tracks de lijst gaan halen. Ja, en deze week zijn we heel even een beetje met elkaar aan het bakkeleien. Welke track nou hoog moet gaan staan? Welke track misschien wel een potentiële nummer 1 is? Ik zie hier van alles gebeuren in de NPO Luisterapp. Thanks voor alle berichten. Leuk audioberichtje van Darnell. Kom er maar in, jongen.
2: Nou, ik wil Changes nummer 1.
1: Oh.
2: Omdat we hebben allemaal veranderingen in ons leven. En deze liedje geeft heel duidelijk aan van wat voor herinneringen moeten zijn in het wereld en in ons leven om vooruit te gaan. Dus ja, vandaar mijn nummer 1.
1: Ja, dat is mooi, hè? Dat zo'n Tupac en Changes, dat gewoon niet kapot te krijgen is. Dat het op een of andere manier misschien wel helaas altijd relevant blijft. Ja, wat mij betreft, ik zou er echt vrede mee hebben als deze op nummer 1 komt. Thanks, Darnell. En geef ze nog even door, hè, npoblend.nl. Doen we nu alvast even een klein beetje voorpret.

Ja, Erykah Badu, dat is zo'n naam die je kent en waar je misschien ook wel echt fan van bent. Ja, dat begrijp ik heel goed. Maar ergens voelen dit soort internationale supersterren ook wel een beetje onaantastelijk, toch? Ver weg vaak. Maar dat is dus onze Erykah helemaal niet. Sterker nog, ze is best wel vaak in Nederland te vinden. En op 13 oktober staat ze nog in Carré in Amsterdam. En daar gaat ze, ja, wat gaat ze precies doen? Een soort improviseren. Ze gaat een soort improvisatieshowtje doen. Hey, en dat kan ze goed, want ja, haar mega-hit Tyrone, die ken je waarschijnlijk wel. Was ook één grote improvisatie, hè? Ging ze gewoon lekker jammen met de band. Was publiek bij. En daar is een liedje uitgekomen wat een van haar grootste hits werd. Dus misschien ben je wel getuige van de geboorte van nog zo'n pareltje als je erbij bent op die 13 oktober. Check even of er nog tickets zijn. Erykah Badu, leuk om een keer live te zien. Hey, je bent bij NPO Blend. Jamie's Jams tot aan 1 uur. Met de beste line-up van Moeder Aarde. Donna Jones.

iconische outro, toch? Kendrick, Willow. En nou is het in Thundercat. Op These Walls. Hey, lekker zeg. Het is de 11:50. Onderweg naar de lunch, naar de donderdag. Ja, ik weet niet of je vakantie hebt. Ik weet niet of je thuis zit op dit moment. Of dat je gewoon zo'n strijder bent die aan het werk is op kantoor.

Weet je wat het is als je zulke lekkere tracks draait? Dat als ik dan een appje krijg van Ivan via de NPO luisteraar, die stuurt dit zijn pas tunes. Ja, Ivan, dat ik geen idee heb over welke tune je het hebt, want het zijn alleen maar bangers. En daar gaan we ook nog wel even mee door. Tot 1 uur is het Jamie's Jams met zometeen meer Blend Essentials op zoek naar de meest iconische tracks van Unvo.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. Het vuur wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. In het zuidwesten van Frankrijk mogen nog eens 84.000 mensen weer naar huis. Ze komen uit gemeenten rond de stad Bordeaux. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote bosbranden in het departement Gironde. De snelweg door het gebied gaat vanmiddag weer open. De natuurbrand in Gironde is onder controle, maar heeft zo'n 42.000 hectare verwoest. In totaal werden 220.000 mensen geëvacueerd. Zo'n 80.000 van hen kunnen nog steeds niet terug. Het Brabantse waterschap A en Maas gaat grondwater oppompen om een beek te vullen en zo een beschermde vissoort te redden. Het gaat om de grote modderkruiper. Die staat juist bekend als een vis die tijdelijke droogval van wateren goed kan overleven. Maar nu is het zo droog dat zelfs de grote modderkruiper het zwaar heeft. Ook op andere plekken in Brabant werd de laatste tijd al grondwater gebruikt om dieren in beken te redden. De Belgische powerlifter Sonita Mulu is in juni op het WK in Litouwen een gouden medaille misgelopen omdat een medewerker haar saboteerde. De Litouwse man zegt dat hij Mulu met opzet tegenwerkte bij haar recordpoging om 334 kilo te tillen. Omdat de Litouwer het gewicht aanraakte, werd de poging ongeldig verklaard. De man zegt op sociale media dat hij dat expres deed en dat hij een racist is. Hij is levenslang geschorst. Mulu is voormalig wereldkampioen powerliften. Ze won al eens 2 zilveren WK-medailles en ook werd ze 2 keer Europees kampioen. Het weer zonnig, maar vanmiddag trekt er meer bewolking binnen. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOBlend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Jamie's Jams, Living It Up, hoorde je met hier zometeen binnen nu en 1 minuut. Ginuwine en Pony. Ja, en dan heb ik je even nodig voor de zoektocht van deze week. Het gaat om de dames van Unvogue, die laatst nog in Nederland waren, stonden ze op het Kwaku Festival. Leuk! Ook om te zien dat Jong en Oud daar gewoon bij was. Ik bedoel, ik kan me goed voorstellen als je opgegroeid bent in de jaren 90, dat je ook echt bent opgegroeid met hun hits. Maar dat daar dan ook echt hele jonge kinderen bij staan die het ook heel vet vinden om te zien. Ja, dat doet mij dan weer deugd. Hè? En dat is misschien ook een klein beetje de bedoeling van dit dingetje dat we elke dag doen. Misschien de nieuwe generatie een klein beetje muzikaal opvoeden. Want als het nou gaat om Unvogue, welke tracks zijn dan zo iconisch dat je ze tot hun absolute essentials kunt bombarderen? Nou, afgelopen maandag zijn we begonnen met...

hun grootste hit. Lekker nog steeds om te horen, Don't Let Go. Oké, dit zijn de 3 tracks die we nu verzameld hebben. We hebben er 5 nodig. Dus heb je een goede suggestie? Kom maar door via de NPO Luisterapp. Beetje onderbouwen. Waarom is dit zo'n belangrijke track voor hun en voor jou misschien ook wel? Laat het weten, hoor je me zometeen hier in

0: Met ook zometeen nog Another Level Freak Me. Gewoon omdat het kan.
1: Ja joh,
0: het is toch al warm. Kan jou het schelen?
1: Toch?
0: We zijn op zoek naar de 5 meest iconische tracks van Unvoke in Blend Essentials deze week. Thanks voor alle berichten in de NPO Luisterapp. Ik zie echt tracks voorbij komen waarvan ik dacht, oh ja, dat is ook nog gemaakt. Van die vergeten pareltjes. Ik zie ook weinig samenwerkingen, omdat zij natuurlijk wel, ja, gewoon met zichzelf, met z'n viertjes of met z'n drietjes, echt grote hits hebben gescoord. Maar er is er één die ik een aantal keer voorbij zie komen. En dat is echt een samenwerking, ja, een legendarische samenwerking. Ze zijn ook aan het toeren, hè? Nog met TLC erbij. Maar ook Salt & Pepa, Unvoke. Helaas dus niet in Europa, maar Amerika wordt goed verwend, zeg maar. Ja, en het was eigenlijk een plaat van Salt & Pepa, die we natuurlijk kennen van, ja, toch wel iets meer hip-hop, iets meer rap. En dan die vocalen van Unvoke erbij. Dat bleek een gouden combinatie te zijn. Het werd een gigantische hit. En daarom inderdaad, denk ik, voor allebei een absolute essential. We gaan hem toevoegen als 4e in de lijst. Dit is What A Man. Blend Essential.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Drugscrimineel Jos Leidekkers is opnieuw bij verstek veroordeeld. In België krijgt hij 14 jaar voor drugshandel. In het zogenoemde Costa-onderzoek kregen drie medeverdachten celstraffen van 9 tot 13 jaar. Het onderzoek draait om meerdere criminele organisaties die samenwerkten bij cocaïnetransporten via de Antwerpse haven. Op die manier zouden duizenden kilo's drugs zijn geïmporteerd met een waarde van 3,5 miljard euro. Leidekkers, bekend als Bolle Jos, was niet aanwezig. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone, waar hij een relatie heeft met de dochter van de president. In Japan zoeken reddingswerkers en het leger nog altijd naar overlevenden van de aardbeving van dinsdag. Het dodental is opgelopen tot 34 en er is nog een onbekend aantal vermisten. In opvangcentra worden mobiele airco's geplaatst omdat het de komende dagen erg warm kan worden in het zuiden van Japan. Op het Griekse eiland Kreta zijn honderden mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te blussen. De brand wordt aangewakkerd door de harde wind en daardoor zijn de omstandigheden om te blussen lastig. Gisteren kwamen twee brandweerlieden om in de vlammen. Ze raakten ingesloten door het vuur. Steeds meer partijen binnen de voetbalwereld spreken zich uit tegen de plannen van de FIFA voor het WK. De Wereldvoetbalbond wil een commercieel bedrijf oprichten om het WK voetbal te beheren en daar aandelen van verkopen. De Duitse Voetbalbond noemt het onaanvaardbaar en zegt dat een WK-boycott door de UEFA-landen zeker een optie is. Ook de Spelersvakbond uit Australië heeft kritiek, vooral omdat er niets is overlegd met spelers en fans. De UEFA houdt aan het eind van de middag een spoedberaad over het plan. De Afrikaanse Voetbalbond zegt wel open te staan voor het plan. Het weer vanuit het zuiden trekt de bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 graden in het oosten. Morgen geregeld zon, maar dan ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend. Boom.

band is bezig met een hip-hop top 153... omdat hip-hop binnenkort 53 jaar bestaat. En jij kan bepalen welke tracks daarin moeten. Misschien wel deze, misschien andere. Je stem kun je uitbrengen op nboblend.nl. En Siana, die is er niet.

hoor je met Work bij Blend. En ik neem je even mee naar het jaar 2000. Jennifer Lopez verscheen toen op de rode loper bij de Grammys in een iconische groene jurk. Ik denk dat je nog precies weet hoe die eruit zag. En zoveel mensen gingen daarna op Google zoeken naar foto's voor die look. En Google besloot toen, hey, hier moeten we wat mee doen. En zo is Google Images geboren. Ja, serieus, daarvoor was die functie gewoon niet mogelijk. Dat heb je allemaal te danken aan de jurk van J.Lo. En die jurk, die is weer helemaal terug door de serie Off Campus.

update voor je. Er zijn er 10, maar ze zijn niet kort. Op de A50 tussen Arnhem en Os 31 minuten vertraging. Op de A58 tussen Breda Eindhoven 27 minuten vertraging. En de A9 Amstelveen Alkmaar 23 minuten vertraging. Dit waren de 3 grootste. Ik hou je dadelijk weer op de hoogte. Maar eerst lekkere muziek. Come On komt eraan. Nu Ian en Nana Fovi. Dit is Always You.

je denkt, oh ja, die waren er ook nog. En dat gevoel, dat heb ik nu zelf bij een track die ik voor je ga draaien. En ik kan me niet herinneren wanneer ik die voor het laatst heb gehoord, eerlijk gezegd. Of eigenlijk heb meegezongen, want ik heb deze track zo hard, zo keihard meegezongen. Precies 20 jaar geleden. Afgelopen week gaf deze artiest na lange tijd meerdere interviews over de onzekerheid van haar stem die ze destijds had en hoe ze dat heeft ontwikkeld. En daardoor denk ik dat er zomaar eens nieuwe muziek van haar aan zit te komen. Maar voor nu een gouden oude van haar, een wereldhit. Dit is Cream Bailey Ray met Put Your Records On bij Blend.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt de Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Boeren hebben met tientallen trekkers de snelweg A35 geblokkeerd. Ze rijden in een stoet van Wierde in de richting van Hengelo, meldt RTV Oost. Bij afslag Almelo-Zuid werd er gestopt. Auto's achter de stoet kwamen een tijd stil te staan, maar kunnen inmiddels via de afrit de snelweg af. De politie probeert het verkeer om te leiden. Het is nog niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren voor de trekkers van de snelweg af zijn. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botste op een vrachtwagen, de chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De gewonde inzittenden van het busje zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Nog eens 84.000 mensen die geëvacueerd waren bij Bordeaux mogen weer naar huis. De natuurbrand in het Franse departement Gironde is nog steeds onder controle en de weersomstandigheden zijn de komende dagen gunstiger. De snelweg door het gebied gaat vanavond weer open. Ook in Spanje en op het Griekse eiland Kreta mogen de meeste evacuees na de bosbranden weer naar huis. Het weer vanuit het zuiden trekt bewolking binnen. Later vanmiddag kan in het zuidoosten een bui vallen. Het is zo'n 26 graden in het westen en 30 tot 33 in het oosten. Morgen geregeld zon, ook kans op buien en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.

0: of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. Pwned. Jamie Joy.
1: Vanaf november kijk je de serie Power en alle side-series op Netflix. En zometeen mag je kiezen welke track je van hem hoort. Maar eerst, A Tribe Called...

0: Rihanna twee tracks van hetzelfde album klaargezet. En jij mag bepalen welke ik zo ga draaien. En ik dacht, weet je, we zijn nu bij Blend zo bezig met die hip-hop 153 beste hip-hop tracks ever. Mocht je dat gemist hebben, ja, je kunt je stem brengen op nploblend.nl. Dat ik dacht, laat me even een album van een iconische rapper tevoorschijn tovelen. En degene die ik heb uitgekozen is 50 Cent en het album Get Rich or Die Trying uit 2003. Wat mij betreft echt een goud album met heel veel iconische tracks erop. Ik heb er twee klaargezet, maar welke wil jij zo horen? Wordt dat deze?
1: Go shorty, it's your birthday. We gonna party like it's your birthday.
0: In de club natuurlijk, ja, die kon ik niet overslaan. Maar ik heb ook nog een andere.

Get Rich or Die Trying. Welke wordt het? Lastige keuze. Je kunt je stem uitbrengen in de NPO Luister-app. Kun je een berichtje sturen. Maar ben je nou aan het rijden, heb je handen niet vrij. Je kunt er ook voice-memo's insturen. En die tellen ook gewoon mee. Ik check ze allemaal zelf. Wat wil jij horen zo op Blend? Wordt dat In the Club van 50 Cent? Of toch Many Men? Ik ben benieuwd.

0: met lotgenoot bij Blend. En jij kon bepalen wat ik nu ga draaien. Ik had twee tracks voor je, allebei van 50 Cent. Het album Get Rich or Die Trying. Maar welke wilde je horen? Was dat Many Men of In The Club? Je kon je stem uitbrengen via de NPO Luister-app. En ik zei net al, ik hou mijn eigen mening even voor me. En dat heb ik gedaan, omdat één van die twee tracks, ja, is niet mijn persoonlijke favoriet. Ik weet dat die heel populair is, maar hij pakt me gewoon niet. Maar weet je, het gaat er niet om wat ik wil horen. Het gaat erom waar ik jou blij mee maak. En Jasper, Lisa, Darnell, iedereen in de NPO Luister-app was unaniem dat dit hem moest worden. Dat zal je altijd zien, hè? Dus daarom speciaal voor jou.
1: Ik ga voor Many Men.

gevoel van Will Smith, Drew Hill met Wild Wild West. Je luistert naar Blend, de enige plek met de lekkerste hip-hop, R&B en soul. Zometeen Rico Green en ook NWA komt er aan. Vandaag Jamie Joy, Sianne is nog met vakantie en dit is Drake. Hold on, we're going home.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 11 agenten gedood. Ze kwamen om bij een droneaanval en de bestorming van een politiebureau door islamistische militanten. 20 agenten raakten gewond. Het is de tweede keer in een week dat er zo'n aanval was. Het aantal bomaanslagen in Pakistan is de afgelopen jaren flink toegenomen. De meeste aanvallen worden gelinkt aan TTP, een lokale afdeling van de Taliban. Die groep probeert sinds 2007 de Pakistanse regering omver te werpen. Het vliegende object dat afgelopen nacht neerkwam in Polen is een onacceptabele schending van het Europese luchtruim. Dat zegt Europese Commissievoorzitter von der Leyen, die ervan uitgaat dat Rusland erachter zit. Ook de Poolse premier Tusk denkt dat het gaat om een Russische raket. Die kwam neer in onbewoond gebied, zo'n 100 kilometer over de grens met Oekraïne, en veroorzaakte een grote krater. Von der Leyen zegt dat Europa op elke mogelijke manier Oekraïne blijft helpen om de oorlog tegen Rusland te winnen. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N48 bij Balkbrug in Overijssel is een dode gevallen. 6 andere inzittenden van een busje raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het busje botst op een vrachtwagen. De chauffeur daarvan bleef ongedeerd. De N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde is voorlopig dicht. Het weer. Het raakt op veel plekken bewolkt en in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien. Het wordt dan tussen de 24 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister, hoorde je me net zeggen, hey, pak even een popje poppie, weet ik veel wat ik zei. Kwam er niet uit. Nou, dit kopje koffie had ik zelf ook nodig. Maar ik ben nu helemaal ready. Hoewel ik niet hoef te raden natuurlijk. Maar ik heb wel een uithaal voor je klaargezet, net als Sianna. En ik ben benieuwd of jij door die ene seconde kan raden welke track dit is. En je bent helemaal een baddie als je ook nog eens weet welke artiest. Ja, je hebt de uithaal vast vaker gespeeld. Ik ga hem gewoon afspelen. Chill. Hier komt hij. Die ene seconde gaat heel snel. Oh, wat ben ik benieuwd of jij nu gelijk wist welke track je hoorde. Zo ja, laat het me weten in de NPO Luister-app. Doe een gok. Wie hoorde je en met welke track? Je kunt hem ook zingen met een voice memo. Ik ben heel benieuwd of deze vandaag geraden wordt. 3, 2, 1.

Roel bij Blend en ik had net een iconische uithaal voor je. 1 seconde. En jij kon in de NPO Luister-app laten weten of je de track en de artiest kon raden. Ik ga hem nog 1 keer laten horen. Zo snel gaat die 1 seconde. Weet jij welke het was? Wilma die zit eigenlijk altijd klaar om in de NPO Luister-app wel haar suggestie door te sturen. En 9 van de 10 keer heeft ze het goed. Maar hoe scherp ze normaal ook is, nu krijg ik alleen maar puntjes. En moet ze even nadenken. Volgens mij dacht ze, hè? Wat is dit? Toch werd ik niet teleurgesteld. Want onder andere Chris en Ivo, die hebben het goed. En Davina, die zei eerst, wow, moest even nadenken. En toen vroeg ze heel voorzichtig, was dit Joe en Mystical met Stutter? Yes, girl, jullie

0: zometeen de middagshow met Mark en Angelique. Wat gezellig.
1: We gaan je aflossen.
0: Ja.
1: Heb je het ook leuk gehad, of niet? Hè?
0: Zeker. Ja? Ik heb 3 weken ingevallen voor Siana. Ze is maandag weer terug.
2: Okay. Oh, dit was je laatste?
0: Oh. Ja, dit was mijn laatste voor nu.
3: Dat is even een momentje.
0: We hebben echt genoten van je. Dat vind ik leuk. Ja, ik ook. Ik vind de muziek zo lekker hier.
3: Echt, hè? Ja. Zo fijn. En ja, we gaan er gewoon eigenlijk mee verder,
0: ja?
3: Hè?
0: Ja.
3: En, ben jij een beetje Spider-Man en MCU Marvel fan?
0: Oh, nee, totaal niet. Nee. Wat dan?
1: De nieuwe film is uitgekomen.
0: Ja, ik heb het gezien.
1: Ja.
3: But you don't care.
0: Nou, ik ben nu.
3: Dat is even een momentje.
0: We hebben echt genoten van je.
3: Yay,
0: dat vind ik leuk. Ja, ik ook. Ik vind de muziek zo lekker hier.
3: Echt, hè? Ja. Zo fijn. En ja, we gaan er gewoon eigenlijk mee verder,
0: ja?
3: Hè?
0: Ja.
3: En, ben jij een beetje Spider-Man en MCU Marvel fan?
0: Oh, nee, totaal niet. Nee. Wat dan?
1: De nieuwe film is uitgekomen.
0: Ja, ik heb het gezien.
1: Ja.
3: But you don't care.
0: Nou, ik vind zeg maar Zendaya

0: al die heroes heb ik.
1: Oh, maar er zijn zoveel. Zeg maar, moet er nou weer een Spider-Man film komen?
0: Ik snap wat je bedoelt, maar ja, het gaat natuurlijk ook om de... Nee, ik moet hem nog zien.
1: Okay.
0: Ja, het gaat natuurlijk om de kassa, hè, om het geld. Hè, en,
1: ja, maar toch trap je erin. Nee. Ja.
0: Ik ben toch nieuwsgierig.
1: Nou, zo meteen dus meer Spider-Man.
2: Yes, we gaan fans spreken. En over hiphop natuurlijk, want die hiphop top komt eraan.
0: Oh, wat ga je draaien?
2: Dit is lekker!
1: Tory Lanez, say it, bij Blend.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een paar dagen tijd zijn er zo'n 100 boetes uitgedeeld aan vrachtwagens en touringcars die toch over de Merwedebrug zijn gereden. Zwaar verkeer mag sinds anderhalve week niet meer over de brug bij Gorinchem. Omdat het verbod massaal werd genegeerd, worden sinds zaterdag boetes uitgedeeld. Het rijverbod over de brug in de A27 is ingevoerd omdat de boogconstructie niet meer zo sterk is als gedacht. De boete is €500. Rijkswaterstaat onderzoekt nog of er meer maatregelen nodig zijn bij de brug. Op het Griekse eiland Kreta is opnieuw een natuurbrand uitgebroken. Het vuur woedt op ongeveer 10 kilometer van een brand van de afgelopen dagen. Door de harde wind is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen mogen voorlopig de lucht niet in vanwege de wind. Wel worden er brandweerwagens en schepen ingezet. Inwoners van dorpen in de omgeving moeten hun huis verlaten. Verderop in de regio is het vuur weer opgeleid en dreigen huizen in vlammen op te gaan. Gisteren kwamen op het Griekse eiland 2 brandweermensen om het leven. In Pakistan zijn 11 agenten gedood bij een aanval door islamistische milities. Die bestormden een politiebureau en lieten bommen afgaan. Ook 15 militanten kwamen op het leven. De aanvallen kwamen waarschijnlijk van een lokale afdeling van de Taliban. Er is opnieuw een invasieve rivierkreeft gevonden in Nederland. In totaal zijn er nu 8 soorten, waarvan de Amerikaanse rivierkreeft de bekendste is. De nieuwste soort is de Calico-rivierkreeft en die is via de Rijn het land binnengekomen. Het is onduidelijk hoe ver de soort is opgerukt in Nederland. Rivierkreeften planten zich snel voort en zorgen voor schade aan het ecosysteem. Het weer dan nog. Het raakt op veel plekken bewolkt. En in het oosten en zuidoosten valt wat regen. Het is 26 tot 33 graden. Morgen op meer plekken buien en 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, en dit is de middagshow van NPO Blend. Bridge the Gap vandaag met Angelique, dat ben ik, en met Mark.
2: Yes, we zijn er weer, mensen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Hoe is het met je?
1: I'm good.
2: Ja?
1: Ja, tweede shift vandaag.
2: Ja, dat je hebt even een stukje gedaan, hè. Je moest
1: even slapen.
2: Heel goed, heel goed.
1: Maar weer vol al die energie om mooie dingen te doen.
2: We gaan knallen vandaag.
1: Met natuurlijk deze.
3: Goed gejat.
1: Ja, aan jou de vraag, welke wil je liever horen? De original of de sample? You ready?
2: Laat maar komen.
1: Okay. Original. Prince, hè?
2: Legend.
1: If I was your girlfriend.

0: your Prince of Dudes, the Beyonce of Kitty. Sometimes I trip on. Dus.
1: Nou, je hebt het weer lekker moeilijk gemaakt voor vandaag.
0: I know, right?
1: Jeetje.
0: Ik ben benieuwd of dat ook, ook volgens jou zo is als je aan het luisteren bent. Je kan je stem doorgeven via NPO Blend op Instagram. Als je naar de stories gaat, vind je een poll, kan je invullen. Maar ook als je luistert via de NPO Luister-app, ga dan naar de berichten toe, daar vind je een poll. Stem of Prince of Beyoncé en Jay-Z. En degene met de meeste stemmen, hoor je dit uur nog.

0: update hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. NTR, Angelique en Mark.
1: Yes, met zometeen muziek van Outkast komt er al Childish Gambino aan Vogue. Maar we beginnen lekker met De La Soul en Ring Ring Ring. Hey ja.

0: Jamie van Jamie's Bam Jam. Die is bezig met en Vogue, de essentials verzamelen. Maar dit is zo eentje die je niet zo vaak hoort.
1: Dat
0: dus,
1: klopt.
0: Maar die blijft geweest. Goed, hè? Ja, toch? Whatever hoorde je.
2: Dit is Bridge the Gap.
0: In de middagshow van NPO Blend. Een hele goede middag, Mark.
1: Goedemiddag, Angelique.
0: Fijn dat we er zijn. Het invulteam.
1: Ja, ja.
0: Want de rest...
1: doen het met liefde, hè?
0: Precies,
1: altijd.
0: Ja. Heerlijk. En hoe was jouw dag? Wat heb jij vandaag gedaan?
1: Het was relax. Ik heb training gegeven in de gym bij mij. En daarna ben ik naar de studio gegaan. En heb ik probeer je wat liedjes te schrijven eigenlijk.
0: Wat leuk.
1: Dus dat heb ik net eigenlijk gedaan. En er zit wel eentje tussen, denk ik.
0: Ja, maar meerdere liedjes.
1: Ja,
0: tussen.
1: Dus je bent... Soms dan hebben we een refreintje of zo. En dan zeg je... Ah, dat is het niet.
0: Uh-huh.
1: En dan gaan we even verder. Dan laat je hem even liggen. En dan is het, dit is een goeie.
0: Zo.
1: En dan ga je daarop verder.
0: En vind jij het moeilijk om dan iets dat je denkt... Nou, dit is zo goed, maar eigenlijk past het niet om het dan te laten gaan?
1: Nee, maar ik kan hem wel even... Als je er niet meer uitkomt, kan hem wel even opzij leggen.
0: Ah, ja.
1: Maar dat hadden we bijvoorbeeld met het liedje Me Love You. Hebben we met z'n vieren geschreven.
0: Tof.
1: En we begonnen met heel kort met het refreintje.
0: Ja.
1: En toen, het was het nog niet helemaal. We hebben het laten liggen. En toen de volgende ochtend, een van de schrijvers die zei... Jongens, luister even naar dit. Ja. Toen waren we fris, zeg maar. Ik zeg, dit is hem.
0: Toen was het wel
1: opeens. Ja, en toen, heel grappig.
0: Yo.
1: En wat heb jij gedaan
0: vandaag? Ik vind dit dus fascinerend wat jij vertelt. Ja. Omdat ik vind het ook, ik wil graag ook muziek gaan maken.
1: Ja, dat had je al verteld.
0: Ja, precies. Dus ik was op Instagram aan het scrollen. En ik had al zangles geboekt voor september weer. Okay. En opeens zag ik ook een cursus songwriting. Waar je dus echt dit gaat leren. Ja. Dus ik heb gelijk mijn geld overgemaakt. Take my money. Ik ga 8 weken dat ook doen. Dus,
1: waar ga je dat doen?
0: Bij wie? Dat is dus in Almere is dat. Okay. Een soort jongeren zijn. Okay, ik ben geen jongeren meer. Maar ik geef me toch steeds op voor die dingen. Ik ben altijd de oudste in de crew. Weet je? Maar ja, dan ga je dus echt met professional songlessons. Ja. Bijvoorbeeld van Luna May. Die draaien hier ook op Blend. Dus ja.
1: Hele goeie. Oké, tof.
0: Dus ik songwriting. En als ik dat weet ik jou ook te vinden voor tips.
1: Ja, sowieso.
0: Want ik vind het echt fascinerend hoe je vanuit niets iets maakt. Echt prachtig.
1: En iedereen kan het. Iedereen kan het.
0: Childish Gambino. Ook.
1: Ja, kom maar.
0: Ik was de eerste grote hit. 3005 hoor je in Bridge the Gap. Goedemiddag.

0: Outkast, maar eigenlijk vooral Under 3000 hoorde je met Hey Ja. Hij is weer vaker in Nederland gespot.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja, ja. Ja, soms zien vrienden van mij hem gewoon lopen en dan is hij gewoon lekker aan het wandelen hier.
2: De Bridge the Gap News Quiz.
0: Heerlijk. Hey, we spelen zoals elke dag de News Quiz.
1: Leuk.
0: Dan worden wij getest op nieuwtjes, of wij de kennis hebben. En wij spelen dan eigenlijk tegen elkaar, maar wel voor een liedje.
1: Kom maar op.
0: Toch?
1: Mag ik eerst?
0: Ja,
1: ja, ik ga voor Gangsta.
0: Oké. Okay.
1: Discipline.
0: Jij denkt, we gaan die hiphop...
1: Even ingooien.
0: All right. Ik ga voor een hele sexy plaat van Monifa.
1: Oeh.
0: Do you really wanna touch it? Die.
1: Hey.
0: Ja, die is ook wel lekker.
1: Vaker gaan zingen.
0: Nou, thank you. Daniel, dat is onze quizmaster, de producer van de show. En quizmaster, goedemiddag. Hallo. What you got for us?
3: Ik heb drie vragen, meer keuze, antwoorden.
0: Ja.
3: Degene die denkt het antwoord te weten, die roept zijn naam. Degene die het eerste de naam roept, die mag het antwoord geven. Is het antwoord fout, dan krijgt de ander nog een kans. En na de drie vragen gaan we kijken van wie er gewonnen heeft.
0: Oké, dan.
3: Goed, gaan we naar de eerste vraag. Meteen?
0: Ja.
1: Kom erop.
3: Top. Een Franse student in Singapore, die heeft deze week een boete van €400 gekregen. Van de autoriteiten vanwege openbare ordeverstoring. Maar wat had hij precies gedaan? Is dat A, hij had een rietje uit een bak bij een drankautomaat gepakt, eraan gelikt en teruggelegd?
0: Wat?
3: B, hij was gaan strieken bij de Formule 1 Grand Prix in Singapore. Of C, hij sloeg willekeurige mensen op straat met een baguette.
1: Ik moet echt lachen.
0: Angelique. Ze zijn allemaal ridiculous, maar ik denk B.
3: Dat is helemaal
1: fout. Dan ga ik voor het weirdste, met dat rietje. A.
3: Dat is helemaal goed.
1: Wow. Goed gegokt.
0: Je hebt me geholpen.
3: Het domme was, die jongen die had het op zijn social media geplaatst.
0: Ja.
3: En ja, dat ging dus viral. En Singapore, daar moet je de politie moet je daar niet boos maken.
1: Nee.
3: Dan mag je al geen kauwgom op straat gooien.
1: Het is nog lief dat hij een boete heeft gehad. Niet dat hij is vastgezet.
3: Ja, dat hij een doodstraf meteen heeft gekregen of zo. Ja, precies.
1: Oh.
3: We blijven een beetje in Frankrijk. Een Nederlands stel ging maandag eten bij een sterrenrestaurant daar in een kasteel. Maar liep zonder de rekening van €250 te betalen weg. Toen de politie ze de dag later aanhield, toen hadden ze een hele opvallende smoes als reden. Maar wat was die smoes? Is dat ze zeiden dat ze waarnemers van Michelinster waren en dat ze dus nooit betaalden. B, volgens hen is het in Nederland heel normaal om zonder te betalen weg te lopen.
0: Klinkt Nederlands.
3: Ja, nou ja, dat
0: te zeggen. Precies.
3: Ja. Ze waren bang voor bosbranden in de buurt en zijn op stellen
1: gevlucht. Wauw.
0: Oké,
1: nu ga ik als eerst. Mark.
0: Ja.
3: Mark.
1: Oké, ik vind het wel. Ik zou dan zelf van eigenlijk gaan Michelin, maar ik denk dat ze die bosbranden hebben gebruikt. C, zeg ik.
3: Weet je het zeker?
1: Hij is echt gemeen.
0: Ik denk dat je het goed hebt. Hier toch wel.
3: Ja, je doet C.
1: Ja.
3: Dat is helemaal fout.
0: Oh, wat?
3: Angelique.
0: Even kijken, die andere was of Michelinster of een Nederlander, zo doen we dat.
3: Ja.
0: Ja, het klinkt wel typisch Nederlands om dat te zeggen natuurlijk, hè? Nee, ga toch voor Michelinster?
1: Ja, dat...
3: Ja, zeker weten?
1: Ja.
0: Ja, nu niet.
1: Nee! Toch? Dit is echt erg.
3: Het stel had dus gezegd van in Nederland is het heel normaal als je het niet lekker vindt om dan gewoon op te stappen en weg te gaan.
1: Oké, die ga ik wel erin houden.
0: Toch, ik wou net zeggen.
1: Die heb ik gehoord op blind.
0: Ja, let's go. Let's go. Jesus.
3: Goed, gaan we naar de laatste vraag. Dat is altijd een hip-hop vraag, omdat 11 augustus hebben we natuurlijk de verjaardag van hip-hop.
0: Uh-huh.
3: Dat vieren wij ook bij NPO Blend. En dus staan we dat nu ook een beetje centraal. Eminem die gaat volgende maand meer dan 100 paar zeldzame Air Jordan sneakers aanbieden via een veiling. Daar zamelde hij geld in voor een ander. Maar voor wie? Is dat voor Stan, zijn grootste fan? Of is dat geld voor B, zijn Marshall Mathers Foundation? En dus voor jonge mensen in Detroit? Of C, voor Elon Musk en zijn Mars-project?
0: Angelique, B.
1: Ja.
0: Ik hoorde dat vandaag bij Jamie in de show.
3: Kijk.
0: Ja.
1: Dat zal wel veel opleveren, denk ik, die special editions, denk ik, die schoenen.
3: Ja, en het zijn er 100.
1: Zo.
3: Dus dat wordt wel
1: goed dat hij dat
3: bedrag,
1: doet. Mooi.
0: Ja, ik zag dat er nog, sommige waren al 5000 euro, heel veel.
3: Ja.
0: En sommige, er waren nog een paar van 300.
1: Ja?
0: Nou, misschien inmiddels alweer veel, veel verder. Maar als je nog cadeautjes zoekt voor iemand of zo.
3: En dat is natuurlijk het lekkere met de veiling. Ik heb ook wel eens een Porsche heb ik opgeboden.
0: Ja.
3: Die stond toen op 15.000. Dacht ik, dat is een mooie prijs ervoor. Maar die ging uiteindelijk voor meer dan 50 ging die de deur.
0: Ja,
3: dus dat is het lastige.
1: Maar je hebt meegedaan.
3: Ik heb meegedaan. Ja, ik was this close to a Porsche.
0: Hey.
3: Ja.
1: Nou ja,
0: Dan staat het gelijk, toch?
1: Ja, het is
3: dan gaan we nog even... Een bonusvraag inderdaad, ja. Eens even kijken.
0: Dan had je die?
3: Die heb ik zeker. Die heb ik zeker. In New York wilde een school een AI-aangedreven robot... als lerares voor de klas zetten. Maar dit is op het laatste moment is dit gecanceld. Waarom is dat gecanceld? Is dat A, de robot gebruikt heel veel water... en daarvan is ook een tekort in New York momenteel? Is dat B, er was ophef ontstaan... omdat de producent ook robot sekspoppen maakt? Of antwoord C, de robot bleek heel makkelijk te hacken... en dus de antwoorden te geven aan de leerlingen.
1: Mark. Ja. C, ik denk dat ze hem makkelijk kunnen hacken.
3: Weet je het heel zeker?
1: Ja, ik zeg het gewoon.
3: Ja?
1: Ja. Nou ja,
0: okay. Dan denk ik B... Sekspoppen.
3: Ja, dat klinkt producent. Die maakt ook leraressen.
1: Oei, nou.
0: Maar waren het dan ook hele sexy leraressen die voor de klas stonden? Met de opgespoten lippen en...
3: Nou ja, ik vind robots op zich nooit zo
0: nooit sexy.
3: Nee.
1: Gefeliciteerd, Angelique.
0: Dankjewel, Mark.
1: Jij mag hem aankondigen, jouw plaat.
0: Nou, met alle liefde gaan we luisteren naar Monifa en Touch It.

0: beetje van K1, Risk It All, Bambio Blend. Spider-Man, als ik dat zeg, wat gebeurt er dan? Wat gaat er tingelen?
1: Je ziet mijn gezicht, ik lach, ik vind dat zo vet.
0: Ja.
1: Toen ik als kleine jongen deed ik gewoon... Zie je die web?
0: En keek jij dan, las je ook de boeken of de comedy op tv?
1: De strips. Maar ook alles, Hulk, Spider-Man, ik vond het allemaal te gek.
0: Ik
1: ga deze film, moet ik zien.
0: Ja, toch 100. Ja, ik ben eigenlijk een late adopter. Oh. Later pas, eigenlijk rond 2015 of zo, ben ik in de MCU gekomen en maar wel gelijk verslaafd geraakt.
1: Kijk.
0: De MCU is dan zeg maar het universum, het Marvel-universum. Ja. En daar zitten dus al die mensen die jij noemt, Hulk, Iron Man, Spider-Man, inmiddels ook. Ja, en al die films 7 keer gezien, de Spider-Man gaan we ook zeker zien. Maar wij zijn zeker ook niet de eerste. Hè? Want gisteren kwam die in de bioscopen. Brand New Day heet hij. De vierde film waar Tom Holland dan Spider-Man speelt. Ja. Nou ja, en Noah is groot fan, net als wij ook. En die heeft hem al gezien. Noah, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, ik hoor ook al een beetje de excitement in jouw stem gewoon.
2: Ja, zeker. Om meteen met de deur in huis te vallen. Ja. Ik ga er vanavond weer naartoe.
0: Weer?
1: Oh. Nee joh.
2: Ja.
1: Meen je dit?
0: Hey.
2: Ja.
0: Maar oké, wat was dan de magie? Waardoor jij denkt, ik moet vanavond weer gaan?
2: Het verhaal, het is zo goed. Het komt van A tot Z. Het acteerwerk is fantastisch. De director die de film heeft gedirect.
0: Ja.
2: Destin Daniel, die is ook bekend van Shang-Chi. Dat is weer een Aziatische superheld in de MCU.
0: Okay, jij ziet nog dieper in je shit. Yeah. I love this.
1: So.
0: Ja.
1: Hij weet alles.
2: De practical swings. Dus echt wat maar practical kan, hebben ze practical gedaan. En het hele verhaal, ik kan natuurlijk moeilijk spoilers geven.
0: Precies. Ja, dat willen we niet. Nee.
2: Maar dit is echt, dit wordt zeker niet mijn tweede en mijn laatste keer. Dus ik denk dat het meteen nog gek van me wordt.
1: Maar ben jij ook vanaf kleins af aan, dus toen je kind was, ook al helemaal Spider-Man minded of niet? Of zeg je nee? Bij mij
2: absoluut.
1: Was ook iets, ja?
2: Absoluut. Ik kan me nog heel goed herinneren. Toen ik was toen denk ik een jaar of 5, 6.
0: Yeah.
2: En ik was toen helemaal in Spider-Man gekomen. En ik had mijn vader toen op missie gestuurd. Die man was stad en land afgebeld, afgereden. Omdat ik zo'n Spider-Man masker moest. En zo'n handschoen met van die webshooters.
1: Ja, mooi.
2: En... Ja, mijn moeder was natuurlijk minder blij, want het hele huis zat onder.
0: Oh, het waren helemaal die echte webshooters ook nog eens. Ja. I love that.
2: Dus dat spul. Dus ze was helemaal van, waar moet dat nou? En, maar ik heb dat masker nog steeds. En ik had eigenlijk nog wel gaan zoeken voor vanavond, voordat ik naar de film ga, dat ik dat nog opzetten.
0: Je hebt gelijk, man. Hey, en deze film die schijnt wat donkerder ook te zijn hier en daar. En ook misschien wel wat tranentrekkers. Was het voor jou ook? Had je tissues nodig?
2: Ik kan mijn emoties wel redelijk in bedwang houden. Maar er waren wel momenten van dat ik mijn vriendinnen aankijk en denk van moet ik nou gaan huilen of wat moet ik nou doen? Maar er waren wel momenten dat ik denk van ik kan me voorstellen dat mensen hier wel geëmotioneerd van raken.
1: Is er, je kan niet te veel spoilen, maar je kan wel ja of nee zeggen. Is er zo'n evil bad guy of woman die in die film nu komt dat je zegt, dit vind ik wel heel vet gemaakt. Gewoon een nieuw iemand. Of zeg je
2: ja.
0: Ja?
1: Oh,
0: ja.
1: Kijk.
2: Ja.
1: Oh,
2: ja.
1: Dat
2: ja
1: vind ik vet om
0: ja
1: te horen.
0: Ja.
2: Oh, ik ben absoluut. Absoluut. En dat vind ik ook het mooie van de film. Het is ten opzichte van de vorige films met Tom Holland.
0: Ja.
2: Is dit wel echt iets heel verfrissends. Echt iets heel nieuws. Echt iets waar fans om vroeger nu eindelijk echt hebben gekregen.
0: Hey.
2: Want er was een tijd dat Marvel zich meer focuste op de kwantiteit dan de kwaliteit van de films.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: En nu merk je ook, dit jaar komt Doomsday dan nog uit en nu is Spider-Man uit. Dat je wel echt merkt dat ze weer terug zijn naar hoe het was. De kwaliteit is goed. Het is echt wel mensen om vroeger. Dus ik kan me voorstellen dat mensen hier vaak naartoe gaan in deze film.
0: Thank God.
1: Ik denk dat ik moet gaan vanavond.
0: Ik wou net zeggen, ik ben moe, maar ik ga toch. Want jij gaat dan, je hebt hem gisteren in Amsterdam gezien. En dan ga je vanavond, wil je de 4DX wil je ook nog een keer zien?
2: Ik wil inderdaad, vanavond ga ik dan naar de Pathé weer.
0: Ja?
2: Of ga ik naar de Pathé. En ik wil hem heel graag nog zien in 4DX. Green X, dat is dat je nog 2 extra schermen erbij krijgt.
0: Wat? Huh? Hoe dan?
2: Dus dan heb je een beetje panorama-achtige view heb je dan.
1: Oh, dan kijk je rond.
0: Oh.
1: Een beetje.
2: Ja,
1: dan ga je met je hoofd. Dus, oh.
0: Oh, dat is sick. Dat ken ik helemaal niet.
1: Nee, vreed.
0: En is dat ook met zo'n bewegende stoel en zo? Of alleen vooral het. Is dat weer wat anders?
2: Nee, dat is 4DX. Dat is met de bewegende stoelen. Maar dat Screen X is wel iets heel vernieuwends. Ja, inderdaad. Dus je kan echt helemaal waar het beeld normaal gesproken opbouwt, dat wordt dan doorgetrokken.
0: Jeetje, Mina. Oké, okay, Mark, misschien kom richting Den Haag. Kom richting die meer jouw kant van het land op. Ja, let's
1: we gaan het doen.
0: Let's do it. Hey Noah, dankjewel dat je ons even mee wilde nemen in dit. En ja,
2: absoluut.
0: Je hebt ons helemaal enthousiast gemaakt. Dat waren we al en nu helemaal.
2: Ja, ga er zeker heen. En voor iedereen die luistert, het is misschien wel de beste Marvel film van een hele lange tijd.
0: What? Those are words. Yeah. Dat zijn woorden, Noah. We gaan het meemaken.
1: Dankjewel.
0: Hey, fijne avond.

0: Khalees en Caught Out There. Toen die in de scene uitkwam, was het wel even zo'n momentje van gewoon, ik zie wat die lekker schreeuwt op een track. Let's go!
1: Goed gejat.
0: Ja, en de goed gejat, dat hebben we aan het begin van de show laten horen. De hele dag kan je al stemmen op NPO de Instagram, yes. NPO Blend. En ook in de poll kan je stemmen. Zal ik even laten horen waar je op kon stemmen?
2: Ik zou zeggen, doe het nog een keertje.
0: Nou. Want gaat heel hard. Sorry. Jij zei?
2: Ik zei, ze zijn allebei zo lekker.
0: Ja, echt ja. Prince is de eerste optie, de original. If I Was Your Girlfriend. Mm.

0: luistert.
1: Ja, zeiden het hem ook. Zeiden het hem ook. Oh, heerlijk. Ja, en ik merk, ik heb geobserveerd. Ik merk dat vaak de sample wint.
2: Ja, dat, ja, meestal wel. Klopt.
1: Dus dat de nieuwere moderne muziek.
2: Klopt.
1: We gaan eens kijken wat vandaag is. Nou ja, veel stemmen kwamen er binnen. Hè? Jamal, Kiara, Marlon, die stemden voor Jay-Z en Beyoncé. Bunny en Clyde. Ik zie Nadia, Donovan van Romy voor Prince. Maar we hebben ook via de poll stemmen, onder andere van Rashida, a.k.a. DJ Shaq. Shaq Rashida bedoel je?
3: Ja, dat klopt.
1: The one and only. Nou.
3: The one and only.
1: Wat gezellig. Wat leuk dat je aan het luisteren bent.
3: Ja, natuurlijk altijd.
1: Hey, love it, love it. Nou ja, jij bent, nou ja, toevallig weet ik wel wie jij bent. Ook groot muziekliefhebber en DJ. En dus, ja, jij hebt wel een duidelijke voorkeur hierin, denk ik.
3: Ja, ik ben toevallig gisteren naar, hoe heet die? Juan Bernard geweest. En toen had ik er wel zo van, oh, is hij niet een soort van mix van Prince, Anthony Hamilton en Betty Wright of zo?
1: Wow.
3: Ja, en toen kwam deze poll en toen dacht ik, ja, ik wil van Prince horen vandaag.
1: Hé, hey, je hebt gelijk. Ik hoor je. Zullen we gewoon gaan doen? Ik vind het wel
3: zeker
1: een geweldige mix die je zegt van een mix tussen Prince, Betty Wright en?
3: Anthony Hamilton.
1: Ja, man. Ja, you're right. Zeker. We gaan later in de show nog de Dirk Bernard ook draaien. Dus
3: super.
1: Blijf lekker luisteren. En leuk dat je luistert. Fijn dat je hebt gestemd.
3: Ja, top. Hele fijne uitzending.
1: Yeah, fijne dag. Doei, doei. En ik zie jou ook glimlachen, Mark.
2: Heerlijk, dit
1: ook blij van, hè? Prince in de goed gejat.

0: echt Prince. Dat gebeurt dan ook heerlijk. In de outro weer heel veel. I love that.
1: Heb jij hem ooit gezien?
0: Ja, ja. Wow. In New Orleans. Dat was wel een sensatie.
1: Gek.
0: Ja. We'll be missed forever. If I Was Your Girlfriend in de goed gejat.
1: Angelique, ja. Ik wil jou wat vragen.
0: Yes.
1: Ik heb je hulp nodig.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: We hebben het natuurlijk nu over de hiphop, hè. Staat centraal nu.
0: Ja.
1: En ik kwam dus een Nederlandstalige hiphop artiest tegen.
0: Ja.
1: Ik weet niet wie het is. Ik weet niet wie het is.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb dus een stukje even geknipt.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik wil hem jou dus even laten horen. En ja. Misschien zeg jij Mark, ja, maar die ken ik. Dus ik heb je hulp nodig.
0: Oké, okay, you wanna pick my music
1: yes,
0: brain.
1: Yes, yes.
0: Ik ga mijn best doen. Nederlandstalig is soms... Ja. Oké, okay, okay. Ik laat gewoon horen. Okay.
2: Dit heb je opgemaakt. Ik kan niet bij me staan. Nee, je moet
1: hoe dan?
2: Dit is de beat die je wilt.
0: Het lijkt een beetje vaag op Def Rhymes.
1: Ja.
0: In de verte.
1: Dat dacht ik eerst, maar dat is geen Def.
0: Dat is geen Def.
1: Nee,
0: okay.
1: Dat weet ik. Wie is dit?
0: Mark, ik moet je eerlijk bekennen, ik weet het niet.
1: Nee, echt niet?
0: Even nog

0: Beetje Busta Rhymes uit?
1: Ja.
0: Oké, okay, I have no idea, Mark, sorry. Maar
2: kunnen we de luisteraars om hulp vragen?
0: Alsjeblieft, ja. Als jij dit hebt gehoord en denkt, ik weet wel wie het is. Nou, ik weet het niet, Mark.
2: Rappen mensen, help ons, wie is deze rapper?

Robert Baltus met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen landelijke maatregelen om de droogte tegen te gaan. Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen enkele ministeries, waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven. Er is nog geen sprake van een tekort aan drinkwater. Wel blijkt de rivier de Rijn bij Lobith op het laagste punt ooit te staan. Nederland kampt al weken met grote droogte. Regionaal zullen er dan wel maatregelen worden genomen, omdat in de ene regio het tekort groter is dan in de andere. Duizenden migranten hebben Ceuta bestormd. Het bestuur van het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst heeft de Spaanse regering gevraagd de noodtoestand uit te roepen. Vooralsnog weigert de regering dat. De afgelopen dagen zwommen al zo'n 1500 mensen de grens over. Nu zijn dat er dus veel meer. Ze komen via boten, ze zwemmen of klimmen over hekken. In Ceuta zitten de opvangplekken voor migranten vol. De Spaanse regering zegt de veiligheid van de inwoners van Ceuta te garanderen, maar concreet wordt dat nog niet. Sinds het weekend zijn zo'n 100 chauffeurs beboet omdat ze toch over de Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem zijn gereden. Dat mag niet meer, omdat Rijkswaterstaat heeft ontdekt dat de boogconstructie minder sterk is dan gedacht. Zwaar verkeer moet daarom omreden. Wie dat niet doet, moet €500 boete betalen. In Zwitserland wordt een oud-politicus verdacht van het drogeren en verkrachten van 3 vrouwen. Het gaat om zijn ex-vrouw, een Poolse ex-vriendin en haar destijds minderjarige dochter. Het jarenlang seksueel misbruik door een oud-politicus werd gefilmd. De man was 57, was bestuurder voor een regionale afdeling van de rechtspopulistische SVP. De Zwitser wordt aangeklaagd voor meerdere verkrachtingen, kindermisbruik en poging tot moord vanwege het risico dat hij nam met het toedienen van drogerende middelen. Het weer in het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt van 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hip-hop top 153. Hier bij Blend. NTR, Angelique en Mark.
1: Busta Rhymes, die ga je zo meteen horen. En ik ben nog steeds aan het uitvissen van wie die Redelse rapper is, ja. Mark. Ik krijg wel wat suggesties binnen, ja, dus okay. Je hoort het zo misschien.

0: is een vibe, hoor. Oh. Zo.
1: En Busta Rhymes, hè.
0: Ja. Ja, dat vind jij ook wel leuk, hè?
1: Ja, heerlijk deze man.
0: Oh, samen met Janae. It's a party. Dit is Bridge the Gap. 5 uur is het geweest. Tweede uurtje van Bridge the Gap. En jij liet mij een fragment horen van een Nederlandse rapper. We zitten midden in, dus je kan je stemmen doorgeven voor de hiphop top 153. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Ja. Jij zei, weet jij wie deze rapper is, Angelique? Ik heb geen idee. Maar ik heb wel hulp gevraagd van mensen die aan het luisteren waren.
1: En we kregen wat reacties.
0: Ja, zeker. Iemand zei, Randy, die zei, wauw, is dit Anonymous Miss van Postman? Alleen dan in het Nederlands.
1: Oké.
0: En Liam die zegt, jawel man, dit is gewoon Def Rhymes.
1: Oh, kijk.
0: Wacht, er komt nog meer binnen, maar laat me het eerst nog even een keertje laten horen. Kijk, hier.

0: Jurgen die zegt rijmster. Kan ik ook maar die van, even kijken, wie zegt dat? Lisanne, die zegt, het klinkt wel een beetje als Murt en Benno's script. In het Nederlands. En toen dacht ik, nou.
1: Ja, maar ik zou je zeggen, ik heb je een beetje in het ootje genomen. Want ik weet natuurlijk wie dit is.
0: Je weet wel, oh.
1: Ja. Angelique, ik weet het.
0: Wait.
1: Hoor je hem?
0: Ga jij mij nou zeggen dat jij dit bent?
1: Dit ben ik.
0: Jezus, Mark. Wacht,

0: Als je dit nu luistert, denkt, maar in Mark is er gewoon Replay.
1: Nee, ja, van Replay.
0: Maar en Replay is geen rapgroep.
1: Nee, ik moet dit even uitleggen.
0: Ja.
1: We waren dus met het liedje bezig, heb ik ook mede meegeschreven.
0: Ja.
1: En we zeiden, we moeten er een rap bij. En dus we gingen schrijven.
0: Ja.
1: En toen zei ik, jongens, ik wil wat geks doen. Toen zeiden ze, Mark, ga staan.
0: Ja.
1: En ik ben gek van Busta Rhymes.
0: Die we net
1: hoorden. Dus je
0: ook.
1: Hoorde, ik ging hem proberen te imiteren. Ja, mensen, het is eigenlijk een schande, maar dat was het.
0: Oh my god.
1: En in de top, mijn top 3 hip-hop ever,
0: ja,
1: staat Busta Rhymes ook. Dus ik dacht, ik wilde even dit laten horen aan jou.
0: Jij hebt mij echt in de maling genomen, hoor.
1: Ja.
0: Wacht, maar en dit nummer, is dit ooit uitgebracht?
1: Nee, hoor, dit is Oeh.

0: Staat op Spotify, ja. Het is onze eerste album.
1: En hoe heet het nummer?
0: Oeh, dit is wat je wil. Ik weet het.
2: Nou, mensen. Stem dit in de Hoiphop Top 153, jongens. Echt. Je hebt me echt in de waling genomen. Wilma die ziet ook. Oh, wauw, Mark.
0: Het is nogmaals, het is way back, jongens. Maar het was echt omdat ik Busta Rhymes, ik draaide hem elke dag.
2: Ja?
0: Elke dag, ja.
2: Ik vind het te gek.
0: Dank je wel.
2: Ja, oké. Meer van dat, Mark. Let's just do it. Hey, laten we dit weer hebben ook nog ruimte voor een request. Ik dacht, laten we ook gewoon in de hiphop-sfeer blijven. We hebben het al eerder over Spider-Man film gehad en hiphop. Ik dacht, als we die combineren misschien, wat is je beste hiphop film muziek soundtrack?
0: Dat is een goeie.
2: Hiphop film soundtrack. Ja, als jij er eentje hebt, stuur hem naar me toe. Via de NPO Luister-app, daar komt alles hier binnen. En dan gaan we dat later draaien. En zometeen hebben we het nog ook nog verder over die hiphop top 153.

0: Eind jaren 90, begin zero's. Dit nummer. Voor mij dan, hè? Dat gevoel. Ik was veel te jong.
1: Daar was ik altijd.
0: Ja?
1: Elke vrijdag.
0: Echt, ik ook.
1: Elke vrijdag was ik daar.
0: Oh my god.
1: Hoofddorp.
0: Ja, ja, man. Ik was 15. Ik mocht nog niet naar binnen, nog lang niet. Het was 21
1: plus. We hebben daar ook nog een paar keer opgetreden. Ook nog met Replay. We ook nog gestaan.
0: Zou ik jullie best wel eens gezien kunnen hebben.
1: Dat denk ik wel.
0: Want mijn nichtjes gingen me altijd helemaal opmaken. Dat ik dus 18 plus of 21 plus leek. En dan mocht ik naar binnen. Nou, er ging een wereld voor me open. Ik groeide op in Vianen. Zag ik opeens Army Culture. Ik dacht, oh my god.
1: Yep. En aan het eind werd slow.
0: Ja, oh, dat mis ik zo. Leuke tijden. Ja. Ach, hey, daar werd ook wel hip-hop gedraaid. Vooral R&B nights waren het, maar ook wel hip-hop.
1: Af en toe werden er een paar goede tracks tussendoor gegooid.
0: Ja, ja, precies. Dus dat is ook wel de vibe. En dat is ook de vibe die we bij NPO Blend heel veel hebben deze week, volgende week. Want 11 augustus staat NPO Blend in het teken van hip-hop. Hip-hop bestaat dan 53 jaar. Wij dachten, weet je wat, we maken er een lijst van met 100 extra nummers. Dus de top 153. Dus de hele dag de beste hip-hop tracks.
1: Ze kunnen mensen gewoon indienen. Ja. Ook al gewoon suggesties. Ja. Hoppakee.
0: Precies. Alle tijden. Van Nas tot Black Tha tot Mos Def tot Kendrick.
1: Okay.
0: Drake mag, zou ik niet doen, maar mag. Nee. sorry. Niet haten.
1: Ja. Mag ik jou wat vragen?
0: Tuurlijk.
1: Het is een moeilijke.
0: Ja, ik vind het ook.
1: Heb jij een top 3 hip-hop tracks ever? Heb jij die voor jezelf zeggen? Nou, Mark, eigenlijk is dat niet te doen.
0: Ja, het is ook sowieso niet te doen. Ik was bezig met een soort top 30 maken voor mezelf. Dat vond ik al niet te doen. En ik denk dat misschien, oké, dat verwisselt ook elke dag.
1: Klopt.
0: Dus ik heb even nagedacht. Als ik vandaag eraan denk, heb ik een paar op een rijtje gezet.
1: Oké, kom maar op. Nou, kom met je top 3.
0: Ik zou zeggen op 3 bijvoorbeeld Lauryn Hill, Do Up That Thing.
1: Heerlijk, ja.
0: Op 2 zou ik deze zeggen.

0: Drake Creep. En voor jou?
1: Zo, ja, ik vind het ook heel moeilijk. Maar nogmaals, ik begin gewoon bij nummer 1.
0: Ja.
1: Zal ik nummer 1 beginnen?
0: Ja, doe je nummer 1. Ja.
1: Greg Mack, Flavor in Je Heer. Die pomp ik zo hard

0: Het is ik zie je gaan. Niet te doen, maar deze heb ik zo vaak gedraaid.
1: Ja.
0: En ik moet wel bekennen, ik vind mezelf, maar misschien oordelen mensen anders. Ik vind mezelf een beetje een softie qua hiphop.
1: Oh, hoezo?
0: Ik ben niet van dat hele keiharde oldschool.
1: Ja.
0: Er moet wel een beetje melodie in zitten.
1: Ik vind dit best wel oldschool hoor, Flavor Year.
0: Nou, maar bijvoorbeeld Tupac, Do For Love.
1: Ja, oh, een beetje zachtere.
0: Dat is lief, toch?
1: Ja, zeker, zeker. Ja.
0: Die vind ik vet. En B.I.G. Juicy.
1: Oeh, Juicy. Ik heb het al eerder gehoord. Ik denk dat dat de nummer 1 wordt. Want dat is zo'n melodie. Dat is voor iedereen. Ook al hou je niet van hiphop zelf, dan vind je het lekker track, toch?
0: Ja.
1: Oh, dus dat,
0: ja,
1: is jouw,
0: dat zijn mijn top 3 eigenlijk. Maar het is heel moeilijk hoor.
1: Ja.
0: Want je kan ook naar, hoe heet die, Mobb Deep luisteren. Swift and Wesson heb je.
1: Ja.
0: Weet je, maar ik vind eigenlijk wel heel veel lekker. Maar er moet wel een beetje melodie in zitten.
1: Oké, okay. I agree. Dit is ook wel eentje. Nederlandse bodem.
0: Oeh.
1: Melodie.
0: Wolken.
1: Ja, ja, ja.
0: Ah,
1: ja,
0: kijk eens naar boven.
1: Precies. Ah. Oké, okay, daar gaat hij weer hoor. Hip-hop Mark.

0: Snow Allegra met Whoa. NPO Blends.
1: 11 augustus is hiphop 53 jaar oud en daarom hoor je die dag op Blend vanaf 8 uur al de 153 meest iconische hiphop tracks ever. Oeh. En ja, jij, je kunt bij npoblend.nl jouw suggesties aanleveren. We hebben aan de telefoon Nancy, luisteraar van Blend, lerares van beroep en hiphop fan.
0: Hey.
1: Ah, Nancy, hoe is het?
2: Ja, lekker met jullie.
1: Ja, goed, heerlijk. Hey, mijn eerste vraag is gelijk, wat staat er bij jullie in de klas aan? De hele dag?
2: Altijd Blend.
1: Meen je niet? Echt?
2: Ja, de hele dag door. Zodra ik lesgeef, vooral mijn kooklessen.
0: En hoe oud zijn de studenten van jou?
2: Tussen de 15 en 17 jaar.
0: En wat vinden die nou van de Blend muziek?
2: Een beetje saai. Mijn lokaal.
1: Heel goed van je.
0: Helemaal gelijk.
2: Ja. Soms zie je ze wel stiekem met hun hoofdjes knikken. Dat ze denken, dat liedje is wel leuk.
0: Ja, toch? Dan horen ze een sample uit van hun eigen generatie. En denken ze, wacht, dit ken ik, maar dit is dan het origineel. Ja, toch?
2: Vaak wel. Als ze het van ouders herkennen, dan zie je ze toch wel een beetje meebouwen. Dan denk ik, ja, ik heb jullie wel.
0: Ja, toch? Kijk, education. Ja, ja, ja. Education, Nancy. Lekker. En jij luisterde naar Blend. Je hoorde die oproep voor die hiphop top 153. En je ging aan de lijst. En je stuurde meerdere suggesties in. Maar één specifiek die we ook gaan draaien. Welke is dat en waarom?
2: Nou, ik heb er eigenlijk twee.
0: Okay.
2: De eerste is van LL Cool J, I Need Love.
0: Oeh, ja.
2: En dat brengt mij echt terug naar mijn kindertijd. Gewoon van, toen was Yo MTV Rap, zoals op tv. Mijn broers keken stiekem. Mocht niet van mijn ouders, want die vonden rapmuziek alleen maar herrie en gescheld.
0: Ja.
2: En dan waren we stiekem te kijken. Toen kwam LL Cool J op tv. Nou, dat is zo'n mooie man. Maar ook nog zulke fantastische muziek. Ja, vanaf dat moment was ik wel verkocht van LL Cool J.
0: Ah.
2: En de andere is ook wel gewoon lekker de harde rap. Van Tupac, California Love. Dat is gewoon voor de club heel hard.
0: Ja.
2: Iedereen gaat los en dat heb je tot de dag van vandaag. Is het nog steeds, zodra California Love opgaat, dan is verandert iedereen in een gangster.
0: Hey, je hebt gelijk. Opeens zetten we een doek op ons hoofd en doen we gang signs gewoon, hè?
2: Als haren gaan los, het maakt niet uit. En nee, zijn we allemaal gangsters.
1: Ja. Nee, maar we gaan LL Cool J gaan op de lijst erbij zetten. Die gaan we sowieso, deze twee zetten erbij. Maar heb je ook een meest iconische hip-hop moment? Heb je dat? Dat je zegt, ja, dat is me altijd bijgebleven.
2: Wat ik net zeggen, als je dan in de club bent en letterlijk iedereen, letter vrouwen veranderen tot gangsters. Mannen met driedelig pak die veranderen in gangsters en aan de toekomst opzetten. Dat is voor mij gewoon, weet je, dat is gewoon wat iemand teweeg heeft gebracht met zijn muziek. Dat je toch stiekem in een gangster in je los weet te krijgen.
0: En je zegt de club, welke club ging jij dan vroeger?
2: Imperium.
1: Imperium, Italia. Rotterdam.
2: Corso.
0: Ja,
1: ken ik allemaal.
0: Ja, ik
2: kom ook
0: uit Rotterdam.
2: In Imperium was ik eigenlijk
0: nog te jong voor
2: het ging stiekem.
0: Jij ook, ik ook.
2: Ja, ik was net iets te jong, maar uiteindelijk toch nog mijn jaartjes daar kunnen
0: verslijten
2: in Imperium.
0: Leuk.
1: Heerlijk.
0: Ja. Nou, we gaan California Love, die gaat denk ik sowieso in de lijst komen.
1: Sowieso.
0: Ik dacht misschien even een kleine push voor LL Cool J, toch?
1: Kom maar.
0: Gewoon.
2: Ja, vind ik wel.
0: Even wat lip-lipping smoothness. Ja,
2: kan het zeggen, vind ik wel.
0: Ja, toch? Hey, Nancy, dank je wel voor je suggestie. En keep Blend on, hè?

0: En nu hier op je radio. Hij is nog in het land ergens.
1: Is hij er nog?
0: Dus je zou hem kunnen spotten. Am I Okay hoorde hier bij NPO Blend. En eerder dit uur vroegen we dus over wat je wil horen qua request. En we dachten, we combineren wat dingen. We hebben het eerder in het programma over Spider-Man gehad, films. Ja. We hebben het over hiphop heel veel gehad. Dus jouw favoriete hiphop movie soundtrack.
1: Nou, we hebben heel veel reacties.
0: Ja, ja, ja. Nou, even kijken. Claudia die zegt Warren G met Nate Dogg, Regulate. Uit de film Above the
1: Lekker,
0: Rim.
1: Lekker, ja.
0: Zo,
1: heb
0: dat
1: ik gezien ook.
0: Ja? Blast from the Past.
1: Ja, klopt. Het is way back. Maar het is een lekkere track.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Wilma die appte Redhead en Kingpin en de FBI. Do the Right Thing van de film.
1: Do the Right Thing. Baby got to do the right thing. Lekker.
0: Hey. Ik ga je weer, hè?
1: Ja,
0: sorry. Ja, die is ook heel lekker van Spike Lee, hè, die film. Maar Yagi kwam er met één. Daar gingen we allebei heel erg op aan, hè?
1: Ja.
0: Echt, ja, Space Jam.
1: Gaan we hem draaien of niet?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ja?
0: Ja. Oh. Weet je, Space Jam heeft een hele goede soundtrack sowieso. Een heel album soundtrack, maar Hit 'Em High.
1: Oh.
0: Met Be Real, Coolio, Method Man, LL Cool J. Hebben we weer, LL Cool J. En Busta Rhymes hebben we ook weer. Maar ik dacht, ja toch?
1: Pompen maar.
0: Oké, dan.
1: Speakers open. Hey. We have now taken.

0: is here. Hey, jouw stem, I love it. Echt, SWV right here, the Human Nature Remix. Wat ga jij zo doen?
1: Ik ga, ja, let op, ik ga dus naar de bioscoop. Ik moet hem zien vandaag. Ik ga naar de Spider-Man movie.
0: Je bent overtuigd, hè? We spraken eerder Noah, die was zo enthousiast.
1: Ja, en dus ik ga gelijk. Ik ga daar gelijk door.
0: Ja, ik doe morgenochtend de ochtendshow ook. Oeh. En dat betekent dat mijn wekker om 5 uur gaat. Oeh. En dan probeer ik altijd zo rond 8:30 in bed te liggen.
1: Dat ga jij niet halen als je ook naar de bioscoop.
0: Nee, ik zit te kijken van 7:30 begint er één. Dat ga ik niet redden.
1: Nee, hè?
0: Nee, maar...
1: In het weekend misschien.
0: Precies. Okay. 100% okay, in het weekend.
1: Goed.
0: Ja, toch? Dankjewel, Mark. Want dit was mijn laatste invalshift voor de komende tijd, in ieder geval.
1: Nou, ik hoop je snel weer tegen te komen. Dit was erg leuk.
0: Ik vond het zo leuk, dus dankjewel.
1: Ja, ook bedankt.
0: Echt, voor de gezelligheid.
1: En ik ben de volgende week weer.
0: Nou, dan ga ik luisteren naar je.

0: 6 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. In Rotterdam is de jaarlijkse Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens zijn toespraak. Burgemeester Schouten zei dat de aanwezigheid van de ambassadeur gewoon moet kunnen. Het gaat hier vandaag om de bijna 6800 mensen die vanuit Rotterdam zijn afgevoerd en niet meer zijn teruggekeerd. Er waren honderden mensen aanwezig. Er zijn kransen gelegd voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Door de droogte in Europa worden fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittelersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. In Turkije zijn opnieuw burgemeesters en tientallen andere oppositieleiders van de CHP opgepakt. Ze worden onder meer verdacht van corruptie en machtsmisbruik. Onder de arrestanten is een populaire burgemeester van een stadsdeel van Istanbul. Dat district wordt sinds 2 jaar bestuurd door de oppositie, terwijl het jarenlang gold als een bolwerk van de regerende AK-partij van president Erdogan. Volgens de oppositie worden de arrestaties en corruptieonderzoeken gebruikt om politieke tegenstanders van Erdogan uit te schakelen. Het weer. In het westen nog zon, maar in het binnenland bewolkt en er valt regen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen meer kans op een bui. Het wordt zo'n 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nporblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden zien niks in dat plan en vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt. Vanmiddag hield de UEFA een spoedberaad en daar is besloten dat de Europese landen niet meedoen aan WK's zolang het plan van Infantino op tafel ligt. De Vereniging Verkeersslachtoffers wil meer handhaving op de weg. Aanleiding is de dodelijke aanrijding in Zeeuws-Vlaanderen begin vorige maand. Toen kwamen 4 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Gisteren werd bekend dat de verdachte in de week voor het ongeluk 17 keer te hard reed. Ook op de dag van het ongeluk zelf reed hij 3 keer te hard. De Vereniging Verkeersslachtoffers pleit daarom voor een strengere aanpak van mensen die vaker de fout ingaan.
2: Ik denk dat er een systeem moet zijn dat er 1 of 2 keer vlak na aan elkaar hetzelfde kenteken geflitst wordt. Dat je daar een persoon hebt die en alle alarmbellen moeten afgaan. En er moet een persoon zijn die dat nagaat van jongens, wie is dit?
1: In Rotterdam is de plaatselijke Holocaustherdenking gehouden. De plechtigheid werd kort onderbroken door enkele demonstranten die tegen de aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur zijn. Ze riepen leuzen tijdens een toespraak. Er waren honderden mensen aanwezig. Zij legden kransen voor de Joods-Rotterdamse Holocaust-slachtoffers. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolken. Een kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat ze het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Infantino wil een apart bedrijf oprichten dat onder meer de commerciële activiteiten rond het WK gaat beheren. Veel voetbalbonden, inclusief de KNVB, vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, zegt voorzitter Frank Pauw.
2: Nou ja, zolang dit voorstel niet van tafel is, hebben wij aangegeven als UEFA, dat zijn dus alle 55 bonden, dat wij niet mee zullen doen aan competities van de FIFA.
1: Er rijden van 11 tot 20 augustus geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op verschillende plekken aan het spoor. Reizigers tussen Eindhoven, Tilburg of Breda en Utrecht Centraal kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zet de NS stopbussen in. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. In Griekenland zijn verschillende bosbranden nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Faros, Andros, Lesbos en Kreta. Harde windstoten maken de inzet van blusvliegtuigen en helikopters moeilijk. Naar verwachting zal de wind pas in het weekend gaan liggen. De Griekse premier Mitsotakis zegt dat er een paar moeilijke dagen aankomen. Bij de bestrijding van de bosbranden in Griekenland kwamen gisteren 3 brandweermensen om het leven. Door de droogte in Europa wordt fruit dit najaar duurder, zegt de Nederlandse fruittellersorganisatie tegen het ANP. Vruchten blijven kleiner, waardoor de oogst ook minder groot wordt en dus stijgt de prijs. Voor sommige telers wordt het waarschijnlijk een dramatisch jaar, denkt de organisatie. Het weer. In het noordoosten valt vanavond nog wat regen. In de rest van het land is het droog. Vanavond een afwisseling van opklaringen en wolken bij 16 tot 19 graden. Morgen zon, maar ook wolkenvelden. En kans op een bui bij 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: 9 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader tot 15 jaar cel veroordeeld voor een dodelijke schietpartij door zijn zoon. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De 16-jarige jongen kreeg eerder deze week al een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op de middelbare school in Georgia schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten. Toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Alle landen die zijn aangesloten bij de Europese voetbalbond UEFA zeggen dat we het WK boycotten als FIFA-president Infantino zijn omstreden plannen doorzet. Veel voetbalbonden vinden dat het voetbal zo te commercieel wordt, bleek na een spoedberaad. De boycott heeft directe gevolgen voor de toernooien die er aankomen, zegt verslaggever Dien van der Laar.
2: Dat zijn bijvoorbeeld de jeugdtoernooien van getalenteerde Nederlandse spelers die dan naar alle oorden van de wereld vliegen om daar een WK te spelen. Bijvoorbeeld die van de vrouwen onder 20 jaar. Die is in september, maar die gaat voorlopig dus ook niet door.
1: Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat, die duizenden jaren geleden uitstierf. Van 11 tot en met 20 augustus rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. ProRail werkt dan op 15 plekken op de route aan het spoor. Reizigers kunnen omreizen via Rotterdam. Ook zetten NS stopbussen in. In het noordoosten is er af en toe wat regen. In de rest van het land droog. Vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: So. Blend.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Door het historisch lage waterpeil van de rivier de Donau zijn in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, slagtanden, een schouderblad en ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij die schietpartij. De tiener had al gedreigd een basisschool te beschieten, toch gaf de vader het wapen cadeau. Dat neemt de rechter hem kwalijk, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Wat je ook wel wat breder ziet nu in Amerika, dat er niet alleen naar de ouders wordt gekeken, maar dat ouders ook echt verantwoordelijkheid gaan dragen voor de acties van hun kinderen, als die ouders dan redelijkerwijs wat te verwijten valt.
1: De zoon werd eerder al tot levenslang veroordeeld. Het weer vannacht afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen ook weer zon en wolken, vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Elders droog, 21 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend.

0: side. Dance. Your hips side to side.
1: Dance.
0: Side to side.

0: and soul. Blend. 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou hem eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen eerder vandaag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten.

0: FC Twente is in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door het Hongaarse Ferencváros. Nadat Twente een week geleden in Enschede met 2-1 had verloren, werd het vanavond in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de derde ronde van de Conference League. En in die Conference League won Ajax vanavond opnieuw met 4-1 van Vojvodina. Vorige week versloegen de Amsterdammers de Serviërs in Novi Sad ook al met 4-1. En dat betekent dat Ajax doorgaat naar de derde ronde van de Conference League. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Morgen zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

0: Soul. Blend. 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Maar wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd, is niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Bij de bestorming van Ceuta zijn volgens de politie zeker 9 mensen overleden die probeerden de kust van Ceuta te bereiken. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het dodental kan in de komende uren nog verder oplopen, schrijft de Spaanse krant El País. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat werd gebruikt bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten, en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. FC Twente is uitgeschakeld in de tweede voorronde van de Europa League. Na de eerdere 2-1-nederlaag tegen Ferencváros werd het in Boedapest 2-2. Twente gaat nu verder in de Conference League. Ajax bereikte daarin vanavond de derde voorronde door ook de return tegen Vojvodina in het 4-1 te winnen. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met ook nog wat kans op een bui en 21 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphoptop 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphoptop 153. Hier bij Blend.

racen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn daar door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. Inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla, een andere exclave bij Marokko, gesloten. Duitsland heeft Nederland gevraagd om een man uit Almelo uit te leveren. De Duitse justitie wil hem vervolgen voor de dood van een man van 35 uit Enschede. Die werd maandag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Volgens het OM is het slachtoffer gewurgd. Wat er precies in de hotelkamer in Duitsland is gebeurd is nog niet duidelijk. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. De verdachte zou de man eerder hebben begeleid toen hij bij het hotel aankwam. Verschillende bosbranden in Griekenland zijn nog altijd niet onder controle. Er zijn onder meer branden op de eilanden Paros, Andros, Lesbos en Kreta. Door de harde wind is het moeilijk om het vuur te bestrijden. Het waait er soms zo hard dat het niet altijd mogelijk is om blusvliegtuigen en helikopters in te zetten. De 300 inwoners van een klein Canadees dorpje zijn na tientallen jaren bijna verlost van de intense en indringende geur van rotte vis. Die geur komt van een verlaten visfabriek die begin jaren 2000 al dichtging. Maar na die sluiting bleven er 110 tanks achter met in totaal 1,25 miljoen liter vissaus. Na al die tijd is die saus behoorlijk gaan stinken. Nu gaan 200 vrachtwagens de substantie eindelijk meenemen om de vissaus vervolgens in een speciaal uitgegraven afvalput te storten. In het weer vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten ook kans op een bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 11 augustus bestaat hiphop 53 jaar. En dat viert Blend met een hiphop top 153. Ga naar nPOblend.nl en geef nu je 10 favoriete hiphop tracks of all time door. En wie weet hoor je ze binnenkort terug in de hiphop top 153. Hier bij Blend.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het dodental bij de Spaanse exclave Ceuta is opgelopen tot zeker 15. Duizenden migranten drongen afgelopen dag het kleine stukje Spanje dat aan Marokko grenst binnen. Migranten zijn er door de hekken gebroken of bereikten de stad via zee. Het Spaanse leger heeft 60 militairen gestuurd om de lokale politie bij te staan. En inmiddels heeft Spanje ook de grens van Melilla gesloten, een andere exclave bij Marokko. In de Amerikaanse staat Georgia is een vader veroordeeld tot 15 jaar cel voor een dodelijke schietpartij die door zijn zoon werd gepleegd. Hij gaf zijn zoon met kerst een wapen dat gebruikt werd bij de schietpartij. Zijn 16-jarige zoon kreeg eerder deze week een levenslange gevangenisstraf. Bij de schietpartij op een middelbare school schoot de jongen 2 leerlingen en 2 leraren dood. 9 anderen raakten gewond. Eerder had de tiener al gedreigd een basisschool te beschieten en toch gaf de vader daarna alsnog het wapen cadeau. Door het historische lage waterpeil van de rivier de Donau zijn er in Bulgarije eeuwenoude resten van een mammoet bloot komen te liggen. Het gaat om een onderkaak, de slagtanden, een schouderblad en de ribben. Onderzoekers gaan ervan uit dat het om resten van de wolharige mammoet gaat die duizenden jaren geleden uitstierf. En Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 47-jarige trainer werd veel genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman, die na de uitschakeling in de tweede ronde van het WK vertrok. Maar Slot zegt dat hij in het Europese clubvoetbal wil blijven werken. Eerder lieten Peter Bos en Erik ten Hag al weten geen bondscoach van Oranje te willen worden. Ook zij werden veel genoemd. Het weer, afwisselend wolken en opklaringen bij een graad of 17. Komende dag zon en wolken met vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. En het wordt 21 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.